vierde verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in twee golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. This is

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam,
2: Jam FM.
4: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Showtime!

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij 1 graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
0: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

Madan,

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.

0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
1: All right, y'all.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59ste nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: superleuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. De rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig. Geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Op zondag.

0: Champion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaudu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Fastfood in Duivendrecht en Theater de Landing organiseert overdag. Mijn naam is Hans van der Heijden. De berichtgeving dat Duivendrecht een opvallend hoge dichtheid aan fastfoodzaken heeft zorgde tijdens een uitzending van Jam FM voor verbazing. Jan van der Tol van de Eterij aan het Dorpsplein wijst erop dat fastfood in onderzoeken breder wordt gedefinieerd dan alleen snackbars en cafetaria's. Ook pizzeria's, broodjeszaken, toko's en andere eetgelegenheden waar snel eten wordt verkocht tellen mee. Rond het Dorpsplein zijn daarvan meerdere voorbeelden. Volgens Van der Tol betekent fastfood bovendien niet automatisch ongezond eten. Ook falafel, pokeballs en sushi kunnen onder de brede categorie vallen. En Theater de Landing organiseert zaterdag 12 september een gratis open dag van 12 tot 5 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met de tijdelijke thuisbasis van Schouwburg Amstelveen, die vanwege een grootschalige verbouwing gesloten is. Het programma omvat spoken word van Mesrap, acrobatiek van Tent en een poëtische bijdrage van stadsdichter Wout van Zalen. In de opgeknapte filmzaal zijn filmtrailers te zien. Het Amstelveens Poppentheater presenteert babbelgebak voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders en grootouders. Het theater viert bovendien zijn 60-jarige bestaan. Gratis tickets zijn online te reserveren. Spontaan binnenlopen kan ook, maar vol is vol. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
0: We

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhombaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

know I've said this before, but I'm sure this time.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kyiv-Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bodemonderzoek moet kansen voor aardwarmte in beeld brengen. En wat doet jouw gemeente na de moord op Lisa 1 jaar geleden? Mijn naam is Hans van der Heijden. In september wordt de bodem onder Amstelveen opnieuw onderzocht op de mogelijkheden voor aardwarmte als toekomstige warmtebron voor woningen en bedrijven. Met een 2D-seismisch onderzoek brengen onderzoekers de diepe ondergrond in kaart. Langs de onderzoekslijnen komen meetpunten met grondmicrofoons die tijdelijk op grasvelden, stoepen of weilanden kunnen liggen. Omwonenden kunnen lichte trillingen of geluid horen. Het onderzoek is onderdeel van een scanprogramma in 15 gemeenten en vult een eerder 3D-onderzoek uit 2025 aan. De resultaten moeten laten zien waar geschikte aardlagen liggen. En sinds de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude staat de veiligheid van vrouwen nadrukkelijker op de agenda. NH Nieuws en streekomroepen onderzochten wat de 44 Noord-Hollandse gemeenten sindsdien hebben gedaan. Maatregelen variëren van extra verlichting en gesnoeid groen tot meldpunten, toezicht en slachtofferhulp. In Amstelveen zijn groen gesnoeid en extra straatverlichting geplaatst langs fietsroutes. Onder meer bij Sportpark Overburg en de studentenflats op Uilenstede. Ook andere gemeenten nemen maatregelen. Bij de Holterbergweg in Ouder-Amstel, waar Lisa werd vermoord, volgen in het najaar extra maatregelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren, die al miljoenen jaren blijkt zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en de dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo. En geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Op zondag 30

Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. florapalacereunion.nl.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Rond deze tijd begint op landgoed Boonbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma Siam en Pakhanbaru spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Nieuwe cursussen bij Platform C en Big Band Westend in Openluchttheater Elsrijk. Na de zomervakantie starten bij Platform C, gelegen aan het Stadsplein 99 in Amstelveen, weer nieuwe cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen, van muziek en dans tot theater en van beeldende kunst tot Nederlands. Cursisten die een instrument willen leren bespelen, kunnen kiezen uit onder andere cello, klarinet, trompet, harp, saxofoon en ook staan er DJ-lessen op het programma. Voor kinderen die graag tekenen en schilderen zijn er korte cursussen en ook voor de dansliefhebbers is er een afwisselend aanbod. Het volledige overzicht, de startdata en informatie over inschrijven zijn te vinden op de site van Platform C. Big Band West End treedt zondagmiddag 23 augustus op in Openluchttheater Elsrijk. De Big Band heeft een zeer divers repertoire dat een afspiegeling vormt van 100 jaar jazz en popmuziek. Het theater bevindt zich aan de Ruwilaan 20 in Amstelveen. De voorstelling begint om 3 uur in de middag en de kassa is open vanaf 2:30. Een kaartje welke besteld kan worden via de site openluchttheater.nl of aan de kassa kost €7,50 inclusief 1 consumptie en houders van een Amstelveenpas krijgen 50% korting. Bij slecht weer gaat het evenement niet door. Kaarten die via de website zijn gekocht worden geretourneerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur en lees op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
6: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: En dat live vanuit de Zuidoost Stage, zoals ze dat hier zo mooi heet, in het winkelcentrum Muiderpoort, achter de Amsterdam Arena, golfweg gezegd, zijn wij, Simone en ondergetekende, voor jou staande live bij in een heerlijke horecagelegenheid weer van de Zuidoost Jazz Stage. Simone, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het hier kunnen vinden in het ruim gesorteerde winkelarena van de Amsterdam Muiderpoort.
1: Ik was er nooit geweest. De Amsterdamse Poort heet het, toch?
0: Amsterdamse Poort.
1: Ja. Nee, ik was er nooit geweest. Het is eigenlijk heel dichtbij, maar er gaat een wereld voor me open hier.
0: Nou, er is hier voldoende gelegenheid om te parkeren en te shoppen en en passant bij ons even langs te lopen, want we hebben een fantastische ontvangstruimte, compleet met, 10 meter bar en tafeltjes en stoeltjes erbij. Dus leuk om aan te schuiven om te kijken hoe live radio vanuit Muiderpoort, zeg ik het goed, Muiderpoort wordt gemaakt?
1: Amsterdamse Poort.
0: Met een heleboel muziek en een aantal live artiesten die hier amper zo voorbij komen. Dus het programma klinkt wat anders, zit wat anders in elkaar. Maar we doen het met de beste overtuiging om jou een plezierige zaterdagmorgen te geven. Voor Start Me Up, Jam FM.

0: Muziek van Winfrey, Living It Up uit 2026 en heet. Nou, de eerste gasten komen weer en hartelijk welkom. De microfoons zijn hier erg geluidhorig, dus daarvoor excuus. Maar dat geeft dat het een live uitzending is. Wel de gezelligheid hier vanuit de Amsterdamse Poort. Het winkelhart van Amsterdam Zuidoost. Even kijken, daarvoor Shuck Attack Day by Day. Simone, wat hebben we als nieuws eigenlijk van vandaag?
1: Nou, de dag vandaag de dag van de tandenvee. En het is de nacht van de nachtvlinder. Dus dat is heel apart.
0: Ja.
1: De nacht van de nachtvlinder. Ja.
0: Ja. Hou de microfoon dichtbij, anders wordt het erg wazig wat we te vertellen hebben. Vandaag nog het nieuws dat op 25 juli 2019... De warmste temperatuur in Nederland 40,7 graden was tot 2019. En even kijken, vanaf 2019. Daarvoor was het 38,6 graden. Maar vandaag is de temperatuur gewoon behagelijk, lekker, niet te warm. Je kan van alles doen en tussen de buien door. Kom je ook nog eens ergens.
1: Zo is dat.
0: Ja, verder vandaag in het nieuws, Simone, waar houden we onze aandacht op?
1: Ja, de raceliefhebbers, de Grand Prix van Nederland is vandaag. En het is ook de laatste op het circuit van Zandvoort. Dus het is een hectische toestand daar, extra treinen ingezet. Dus mensen willen toch de laatste keer in Nederland graag meemaken.
0: Ja, en vandaag is er dan nog een sprintrace wat verreden wordt. Dat was gisteren de vrije training waar Max de 11e plek haalde. Maar dat is vrij in training, dat kan je helemaal zelf bepalen. Vandaag hebben we direct om 10:30 Graziella Hunsel-Riviero, als ik zijn naam helemaal volledig uitspreek. En een kwartier later hebben we Orville Breeveld hier achter de microfoon om met hem en haar hun muzikale creativiteit te bespreken.
1: Nou, we laten ons verrassen.
0: Ja, welke muziekstijlen dat zijn. Ik heb een aantal nummers naar voren van hun gehaald en die hoor je dan het komende uur en het uur daarna, want dan hebben we weer andere gasten hier live te horen vanuit de OOZO Jazz Stage, als je dat op wil zoeken op internet, waar dat zit in het winkelcentrum hier in Muiderpoort. Nee, Amstelpoort.
1: Amsterdamse Poort.
0: Moet het even opschrijven. Muziek verder van even kijken, zeg ik dat goed? Ja, Orville Breeveld, Nieuwe Blik.

0: klanken hier vanuit Amsterdam. De Amsterdamse poort.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ik heb hem nu opgeschreven. Nou, ja. dit klinkt ook alweer lekker. Vanuit, hoe heet het ook weer? Het Zuidoost Stage Café.
1: Ja.
0: In het winkelcentrum. Je kan het hier vanzelf vinden. De Bijlmer Hupplepupstraat. 3x8.
1: Bijlmer Dreef heb je. En ja, het is een heel groot winkelcentrum. Dus ja,
0: het kan niet missen. Maar het is huis nummer 888. Even kijken, als dit de goede microfoon voor jou is, Daniel? Deze?
2: Ja, nummer 4.
0: Ja.
2: Oké, okay, ja, nee, het is hier gewoon Zuidoost Jazz Stage. En als je naar de Amsterdamse Poort toe gaat, kan je het eigenlijk niet missen. Het is prominent hier aanwezig.
0: Een behoorlijk groot gebouw. En er staat een live podium buiten. Als je dat ziet staan, dan...
2: Buiten. Daar staan we niet op. We zitten gewoon lekker binnen, ja, dus kom langs. De koffie is warm, dus we gaan je helemaal verzorgen en in de watten leggen.
0: Komt helemaal goed. Tot 12 uur hebben we hier live gasten. Zo direct als eerste gasten Gabrielle Hunsel-Rivero. Die de verhaal vertelt over de First Lady of Jazz of Amsterdam. Van Amsterdam Zuidoost. Wat haar motivatie is om dit allemaal te bewerkstelligen. Zodat we hier te gast kunnen zijn. En jullie van alle soort muziek kunnen voorzien. Muziek van The Time Bandits. Terug in de tijd met I'm Only Shooting Summer Love.

0: En tot zover de klanken van de Time Bandits in een speciale uitvoering. Bij ons aan tafel is aangeschoven, en dan moet ik het goed uitspreken, want ik heb het 3 keer staan oefenen, Graciela Hunzel Rivero.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over de moeder van deze fantastische locatie hier in het winkelcentrum van de Amsterdamse Poort. En dat is een plek waar je nou met een laagdrempelige en een fantastische loper hier naar binnen mag lopen. Van altijd van harte welkom. Als maar de muziek je drijfveer in je leven is. Want dat is het ook voor jou geweest om hier deze fantastische locatie te starten. En dan praat ik over hoeveel jaar terug?
1: Nou, dat ik ben begonnen om het So Jazz Stage in mijn hoofd geboren.

0: we ook duurzaam aan kunnen sluiten bij het culturele netwerk in de stad en of in Nederland. Dus dat wij niet genoeg zichtbaar zijn, maar wel impact maken met onze genres. Toen dacht ik, nou, het is misschien wel tijd om een vaste plek te creëren waar jazz en global musics eerst vanuit Zuidoost, dan vanuit de stad, dan vanuit heel Nederland en de wereld een plek heeft om elkaar te ontmoeten, te ontwikkelen, intergenerationeel met elkaar aan de slag te gaan, maar gewoon de hele sound van Amsterdam neer te kunnen zetten.
1: En de hele sound van Amsterdam, dat is dat internationale gedeelte.
0: Klopt.
1: En daarnaast heeft het een specifiek gedeelte voor het jazzgevoel van muziek.
0: Zeker, omdat Amsterdam Zuidoost, toen we nog alleen maar de Bijlmer waren.
1: Ja.
0: In de H-buurt, waar we nu zitten, dat is het hart van het stadsdeel. Daar woonde Boy Edgar in de eerste flat in Hoogoord. Daar was hij de eerste huisarts, maar hij is ook groot big band leider geweest. Speelde met Nina Simone, Betty Carter, Duke Ellington. En dat is natuurlijk Bijlmer geschiedenis. En die moet je in ere houden. Samen ook met Anita Porcelein, die in de flat daarachter in Hofgeest jarenlang een jazzclub heeft ze daar gehad. Jazz en Hofgeest. Ze werkte bij de Tros en de Afro. En zij bracht gerenommeerde jazzartiesten naar de Bijlmer om te spelen voor het jazzminnend publiek. Dus ik dacht, die traditie moeten we weer in ere herstellen. Er zijn heel veel andere initiatieven geweest, waaronder zeg maar de volgende gast die hier na mij komt. Die is met Breeding Bijlmer begonnen. Dat is Orville Breveld. En die begon met jazz-events in Boerderij Langerlust. Er zijn ook jazz-evenementen geweest in het Bijlmer Park Theater. Maar dat had geen eigen plek. Dus nu heeft het een eigen plek. En niet alleen een eigen plek, nee. Orville Breveld, die na mij komt, die heeft ook het Southeast Jazz Festival. Één keer per jaar in het mooiste stadsdeel. Dus we zijn niet alleen een vaste plek, maar ook een vast mooi festival.
1: En dat festival, dat is nu, gaat dit weekend los?
0: Ja, zeker. Morgen gaat het los.
1: Morgen?
0: Ja, op verschillende plekken. Start om 1:00.
1: Ja.
0: Je kan in de Johan Cruijff Arena kan gaan genieten op het Hoekenrodeplein. Je kan genieten bij ons bij het Soul Jazz Stage op het Grootbaumenplein in de Amsterdamse Poort, waar de Lidl en de Kentucky zich bevinden. Dat zijn van die eikpunten. En in het Bijlmer Park Theater. Dus de mensen kunnen de hele dag genieten van hele prachtige, verrassende muziek en food.
2: En is dat ook gratis toegang? Of wat kost een kaartje eventueel?
0: Nou, dit festival is gratis toegankelijk.
2: Oké. Okay.
0: Wij hebben wel één paid onderdeel. Dat doen we samen met het Stadsarchief Amsterdam. Dat gaat over de jazzjaren 1930-1939. En hebben wij een lecture and dance, een tap workshop van Marieke Hetjes, die met Gregory Hines en zelfs nog de Nicholas Brothers heeft getapt.
2: Nou, mensen, dansliefhebbers.
0: Juist.
2: Ja.
1: Morgenmiddag vrijhouden, 1:00. Tot hoe laat loopt het programma
0: tot
1: door?
0: Tot
1: 10:00 s'avonds.
0: Ja.
1: Zo. En daar sta jij als basis samen met, als ik het goed heb begrepen, twee vaste collega's in de organisatie. En morgen heb je alle hands-on van hoeveel medewerkers?
0: Nou, wij hebben zeg maar, want wij zijn één onderdeel van het festival. Dus wij staan hier met een team van, ik denk, bijna 10.
1: Tien
0: in twee shifts werken.
1: Ja.
0: Natuurlijk omdat het een lange tijd is. Maar ik draai op het hoofdpodium. Dan heb je Dorien Groeneveld. Zij is mijn rechterhand in het bedrijf. Die draait de concertzaal. En dan hebben we Wijnand Hollander. Dat is de zakelijk leider. Die doet all over. Dus we hebben het repetitiehuis dat draait. Dus het is een mooie mix van alles. En wij zijn maar slechts één onderdeel van het prachtige Southeast Jazz Festival.
1: Het hoofdpodium hier buiten, dat is open lucht. Zijn de andere locaties die je toen net noemde ook in de open lucht? Of is dat...
0: Niet allemaal.
1: Niet allemaal.
0: Is het Hoekenrodeplein is open lucht. Dat is helemaal Latin. Dan hebben we de Johan Cruijff Arena. Dat is natuurlijk helemaal mooi in dat prachtige gebouw. En het Bijlmer Park Theater is ook binnen.
1: Zo, dus alle weersomstandigheden zijn jullie
0: zeker
1: bereid. En hier buiten met een paraplu en onder de bomen is het ook nog goed vertoeven.
0: Zeker. En wij hebben zelf voor een Soul Jazz Stage hebben we ook nog een aantal concerten die binnen zijn.
1: Hey.
0: En men kan ook bij ons in de horeca foyer genieten van heerlijk eten van Gran Matayo. Die is er vanaf 2:00. Dus je hoeft eigenlijk ons terrein niet af.
1: Nee.
0: Te drinken. Nee.
1: Alles is voorzien.
0: Dansen. The whole nine yard.
1: Graciella, mag ik je hartelijk bedanken voor deze overall presentatie. We krijgen direct Orville hier aan de microfoon.
0: Zeker.
1: Met zijn muziek. En daar heb ik nu alvast een voorproefje van.
0: Prachtig.
1: Mag ik je heel veel succes wensen. En morgen vanaf 1:00 heel veel succes ook.
0: Dankjewel.
2: Veel plezier ook.
1: Ja. en een vroeg aanzoek op de zaterdagmorgen. Alleen als

0: Are the Heaven I Need. En nog zoveel dingen die ik nog meer nodig heb om het hier in goede banen te laten leiden op de zaterdagmorgen. Vanuit de Amsterdamse poort uit het de Zuidoost Jazz Stage Café zitten we hier met niemand minder dan Orville Breveld aan tafel. En Orville is een man op muziekgebied, maar zo veelzijdig, zoals hij zichzelf net even achter de schermen, achter de microfoon, nog aan ons voorstelde. Orville, even voor de mensen die van niets weten, ik ben ook een nieuwkomer op het jazzgebied. Kun je jezelf heel kort even omschrijven?
1: Ja, ik ben Orville Breveld. Ik ben initiatiefnemer van het Southeast Jazz Festival. En ik ben ook oprichter van Breeding. En wij bestaan sinds 2002 en organiseren events. Voor de rest ben ik muzikus, componist. Maar ik ben ook programmamaker bij het Concertgebouw, onder andere. Daar ontwikkel ik programma's zeker gericht op het bereik van nieuwe doelgroepen. Dat is mijn marketingkant weer, de andere kant. Maar voor de rest hou ik enorm van mensen en muziek. En geloof erg dat in Amsterdam Zuidoost, nou hier vanuit South Jazz, dit is echt een hele mooie belichaming daarvan. Dat er hele mooie zaken kunnen gebeuren wanneer we met elkaar samenwerken. Ja. Dus zowel de bewoners, de bedrijven, de artiesten. Dat is te gek.
0: En wat je net even omschreven, van als je het hebt over het aantal bewoners, praat je hier over 90.000 mensen. En daarnaast heb je dan het bedrijvengedeelte.
1: Ja, ongeveer 78.000 forensen zijn die iedere dag werkzaam. In het grootste bedrijvenpark van Nederland, Amsterdam Zuidoost. Dat vergeten heel vaak mensen.
0: Ook
1: het meeste geld op de vierkante kilometer wordt in Amsterdam Zuidoost verdiend. Alleen wij zien, nou, Graciella en ik zien bijvoorbeeld de correlatie tussen die twee groepen. Dus ja, we zien het als één partij. Alleen de kunst is, dan heb je wel mensen nodig die de investerende verbinding maken.
0: Exact.
1: Dat betekent dat je bedrijvigheid, ondernemerschap op klein en groot niveau moet stimuleren. En dan is cultuur en festivals een hele belangrijke matchmaker. Dat is een heel belangrijke lijmende factor. Je kan het verhaal van Zuidoost op een hele bijzondere manier vertellen. Weet je, want een stad bestaat alleen maar door basis van de herinnering. Mensen gaan naar Rome of naar Wenen of noem maar op basis van de geschiedenis die er is. Dat heeft Zuidoost ook. Dus wat wij doen, wij maken eigenlijk hier het nieuwe Orleans van Europa.
0: Het nieuwe Orleans van Europa. Wat een mooie gedachte.
1: Ja, dat is wat we hier doen met So Jazz Stage en Southeast Jazz en de Arena en Baum Park Theater. Maar ook bijvoorbeeld een organisatie Extremos. Een van de grootste salsa scholen van Nederland. Die is ook door Ivan Poschi. Die is hier opgegroeid, opgericht.
0: Ja.
1: En die hebben ook gewoon een podium. En samen met Grey Star het Baum Park Theater trekt op met Consortium van Amsterdam. En de Arena gaat met Grachtenfestival een programma samenstellen. Dus het zijn allemaal bijzondere samenwerkingen. Waar je vooral vooral uit de comfortzone stappen. Want Zuidoost was niet de comfortzone van de mensen die hier landen 50 jaar geleden.
0: Nee.
1: Het is juist waar mooie dingen ontstaan is, waar je juist niet gewend bent hoe je weet hoe het werkt. Dus je moet iedere dag vooral het wiel opnieuw uitvinden.
0: Ja.
1: En dit is de tweede editie waar we in deze constellatie, want vroeger begon Southeast Jazz op Boerderij Langelust, 2009. Maar dit is de eerste combinatie waarin we dus grootstedelijke partners en lokale partners aan elkaar verbinden. Zodat Zuidoost, ja, dat wordt echt het tweede centrum van Amsterdam, waarbij So Jazz Stage en de Arena en het Bouwpark Theater en alle pleinen en straks hopelijk ook de Ziggo Dome in de avonds live laten zien dat het mooiste stukje van Nederland hier aan het demonstreren zijn.
0: En waar muziek breed,
1: muziek
0: met invalshoek jazz, maar ook wat ik net van Casiela hoorde, het mondiale gedachte in muziekgebied. Nou, dat kan zo breed zijn, van A tot Z, als ik het even in het Hollands mag vertalen.
1: Zeker weten. Jazz is de meest geniale manier om het moment te vieren in de muziek. Want jazz, Bach, die deed het waarschijnlijk ook, maar dat weten we niet.
0: Nee.
1: Hij registreerde zijn momentale gedachten in een arrangement.
0: Ja.
1: Maar wat we eigenlijk John Coltrane, Miles Davis en maar ook Bola Sete en ook in de Indiaanse klassieke muziek en ook in Turks en Arabische muziek, maar ook bijvoorbeeld de accordeonist van Wim Sonneveld wist op het briljante het moment vast te leggen wat je hopelijk ook nooit meer hoeft opnieuw te
2: beleven. Nina Simone, die heeft ook
1: Nina
2: een heel
1: Simone
2: bekend
1: ook
2: nummer.
1: Ja. Jazz gaat over het beste creëren in het nu. En ook vooral dat het de volgende keer ook niet hetzelfde is. Dus dat gaat in ontwikkeling. Je probeert net heel veel te studeren, zodat je op dit moment iets speelt of iets doet wat op dit moment relevant is bij het publiek, bij de makers. Het is een wisselwerking waar iedereen belangrijk is. Het publiek, de spelers en het ultieme moment. En je hoopt dat ook weer meteen te vergeten. En dat is de magie van jazz. En dat is ook wat we hier moeten doen.
0: Ja.
1: We moeten weten van joh, er is een verleden, er is een toekomst, maar nu zijn we hier. En hoe gaan wij nu het beste van elkaar combineren om het mooiste gedeelte van Nederland en Europa te maken, hier in Zuidoost.
0: Oké, dus als je met de ruimste respect voor muziekgenre iets voelt in je lichaam, kom vanaf morgen 1 uur hier naartoe. Ja, vandaag tot 4 uur voor de live-uitzending om onder andere ons live te ontmoeten, maar ook jou te ontmoeten. Zeker. Een man met een blauw t-shirt, het woord crew erop. En je kan hem jou uit. Nee, maar om alleen maar een zaadje te planten, om even te oriënteren van, dit is mijn bedrijf. Ik hoor dit, ik voel dat. Ja. Zie jij mogelijkheden om en met Graciella het verder op te pakken en eventueel verder uit te bouwen?
1: Zeker weten. Ja. En ik ben heel blij dat jullie er ook zijn. Want jullie zijn natuurlijk ook onze buren, hè, uit de Oude Kerk aan
0: Amstel. Ja, dat ligt aan elkaar gegund.
1: Een mooi warm gesprek hierover.
0: Ja.
1: En dat is ook de bedoeling wat we hier willen doen. Hè. We willen alle gedeelten, ook de hele regio, aan elkaar connecten.
0: De hele Amstelregio.
1: Zodat, ik zeg altijd van, je moet altijd zorgen dat je de slechtste bent in de band. En dan kan je alleen maar ontwikkelen.
0: Ja, dat is... Ja. Ja, klopt. Heel, nou, mag ik met deze wijze woorden afsluiten en met, danken voor je persoonlijke toelichting en een fantastisch festival.
1: Dank jullie wel.
0: Oké. Okay. Merci.

0: En daar zijn dan toch nog de gitaar op zaterdagmorgen. Orville Breveld, het beste beloofd hier bij Jam FM. Start Me Up in een wat andere muziek samenstelling, zoals je misschien van ons gewend bent op zaterdagmorgen. Maar desalniettemin niets minder goed gemeend. En van mensen die hieruit het nodige organiseren bij dit festival. Even kijken. Wat wil je zeggen? Je koptelefoon doet het niet?
1: Nee.
0: Even kijken. Deze wel?
1: Dit nu? Is het, yes.
0: Ja? Nou, oké. Okay. Tot zover die muziek. Zo direct het nieuws en de headlines. Simone, wat heb jij voor nieuws direct?
1: Festival van de ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. En nieuw badmintonseizoen gestart in Oudekerk.
0: Oké. Okay. Dan doen we nog een stukje muziek van Sarah James. Tot aan de klanken van het nieuws van 11 uur.

0: Fellas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Jam FM. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van de online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. De aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambaru spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Het duurt nog even, maar Coherente organiseert zaterdag 26 in Duivendrecht en zondag 27 september in Oudekerk het Festival van de Ontmoeting. Het evenement staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende onderdelen. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Ook kunnen bezoekers tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een borrel. Jam FM zal zaterdag 26 september live aanwezig zijn van 10 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten wordt de komende tijd bekendgemaakt via de website coherente.nl en op de social media kanalen van de organisatie. Het nieuwe badmintonseizoen in Oudekerk is maandag 17 augustus jongsleden weer van start gegaan en nieuwe leden zijn van harte welkom. Zowel jeugd als senioren kunnen zich aansluiten bij de vereniging en kennis maken met de sport. De speelavond inclusief training is op maandag 7 uur tot 8 uur in de avond voor de jeugd. En de senioren kunnen vanaf 8 uur aan de slag in sporthal Bindeldijk, gelegen aan de Koningin Julianelaan 16 in Oudekerk aan de Amstel. Een trainer begeleidt de spelers en leert hen de verschillende technieken. Er zijn rackets beschikbaar om te lenen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: klanken van Severine Sand. En het mooie optimistische titel, Optimistic getiteld. Bij ons is aangeschoven niemand minder dan Annemarie Hunsel. Annemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jam FM. Wat geweldig dat jullie hier zijn. Wauw, zeg ik. Wow.
2: Wow.
1: Leuk.
0: Even voor de luisteraars thuis. Annemarie Hunsel. Annemarie is je eigen voornaam.
1: Ja.
0: Heb je die naam in het verleden ook altijd gebruikt toen je artiest was?
1: Altijd.
0: Ben je nog steeds artiest?
1: Ja, ik zing nog steeds.
0: Je zingt nog steeds?
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen je terugvinden op YouTube onder de naam Annemarie Hunsel.
1: Ja.
0: En de muziekgenre waar je actief in bent is de?
1: Allround.
0: Allround?
1: Hangt vanaf wat het publiek wil hebben.
0: Oké, je stemt je muziekcollectie af op wat het publiek wil hebben.
1: Ja, als ze me boeken dan vragen, dan zeggen ze, we willen dat van haar of dat, wat sociaal is, een reggae,
0: ja.
1: Een classico, snap je? En dan zeggen ze ook, Jua Wang, dat is lekker. En dan zeggen ze, we willen graag Fisi Botodoro.
2: Oh.
1: Of je tek mile kwam lomen, als je maar als een gek beschouwt. Zo sociaal waar de mensen wel zeggen, oké, jazz. Dat doen we, jazz.
2: Dus je ben van alle markten thuis.
1: Ja, yeah, of ze zeggen tegen mij, Gema, hou je er nog van bij rockabilly?
0: Ook dat pak je op.
1: Snap je?
0: Ja? En dan speelt de band live met je mee?
1: Altijd.
0: Altijd. Je treedt op met een band.
1: Ja.
0: Als het even kan. Of heb je ook muziek...
1: Graciela Hunsel regelt dat allemaal.
0: Oh, die regelt dat allemaal voor je. Jij geeft aan wat je nodig hebt. En Graciela, dat is de vrouw die dat al...
1: Nou, als ze de boekingen doen, hoef ik niet te zeggen. Dan weet ze, oké, mijn moeder heeft 5 mensen nodig. Of zet ze dat. Bijvoorbeeld nu morgen op het plein. Mag ik dat even zeggen?
0: Tuurlijk, je mag alles zeggen.
1: Hier op het plein morgen, Amsterdamse Poort. Bij South East Jazz. Spannend. Vanaf 12:30 tot 22:00 s'avonds. Kom kijken, want ik sta ook daar voor jullie. Oh.
2: Wow.
0: Je laat net het woord moeder vallen. Dat betekent, als ik het goed heb begrepen, jij bent de moeder van de vrouw die hier deze fantastische locatie heeft opgebouwd.
1: Ja.
0: Dus de genen van de muziek heeft ze van jou in het verleden meegekregen?
1: Hoop ik, hoor.
0: Dat hoop je.
1: Want het kan ook van zichzelf zijn.
0: Oké, en waar is jouw muzikale carrière in gestart? Hoe is dat gekomen?
1: Nou, ik was 5 jaar, was ik in Guyana. Daar was ik met mijn pleegmoeder.
0: Ja.
1: Een buurland van Suriname, hè?
0: Guyana. Ja.
1: En daar was er een programma op de radio. En toen hoorde ik dat lied, Enjoy Yourself, It's Later Than You Think. Toen vond ik het leuk en ik zong het elke ochtend. Toen zei mijn pleegmoeder, Annie, you love that song? Ik zei, yes, auntie. Ik zei, I'm gonna take it to the radio station. Toen zei ik, oké, ze me gebracht op zaterdagmorgen. Toen heb ik gezongen dit lied. En ze vonden het geweldig. En toen moest ik terug. En toen hadden ze een auditie. En toen heb ik dat lied weer gezongen. En toen moest ik echt nu met de andere kinderen. En heb ik de eerste prijs gewonnen.
2: Nou, kijk eens.
0: Wat een fantastische start.
1: Ja.
0: En op 5-jarige leeftijd is dus de basis gelegd. Dat heb je later uitgebreid.
1: Ja,
0: en vanaf welk jaar ben je dat in Nederland komen uitdragen?
1: 1968.
0: Oh, zo, dan praten we al over een aantal lentes geleden.
1: Way back behind.
0: Way back behind, ja.
2: En waar treed je zoal op? Op bruiloften of...
1: Kijk,
2: vertel.
1: Wat het is, ik ben gekomen 4 oktober. Toen werd ik maandag gebeld. Annemarie, je bent er. Ik heb het doorgegeven aan Charlie Heuvel. Want hij moet een zangeres. Ik zeg, oké. Toen ben ik gaan oefenen met Charlie Heuvel. En toen heb ik gezongen Brown Eyes. All my life I've been hunting you. Nou, ik was aangenomen. En toen was er ook een... ik weet niet wie van jullie het kent, maar mijn eerste was in Osdorp. En daarna hebben ze me gehoord. En een paar mensen zeiden, deze vrouw moet op de televisie.
2: Ja?
1: Dat was het programma Rodeo.
0: Ja, Rodeo. Ja.
1: Kent het toch?
0: Ik heb het voorbij zien komen.
1: Ja, yes. En toen heb ik, ik had al muzikanten van Suriname. En toen heb ik ze gevraagd. Ze zei, nou dan gaan we met je naar de televisie. Toen ben ik gegaan, auditie gedaan in Utrecht. André van Duin was erbij en allemaal. Die had net gewonnen. En toen moest ik dan overal een beetje gaan met jezelf. Heb je auditie toch wat je moet doen om ver te komen op de televisie. En toen heb ik dat gehaald. En toen mocht ik op de televisie. En heb ik gezongen. They said everything can be replayed.
2: Nou, hoor eens, wat heerlijk.
0: Ja, prachtig.
1: Je bent aangenomen.
0: Ja.
1: Meegedaan. Annemarie Hunsel met 550 punten.
2: Zo.
0: Doorgestroomd.
1: Ja, in dat jaar had een... die vrouw, weet je weer, Jezus, ik weet de naam zo.
0: Nou, komt zo direct nog wel even. Kom even wat dichter bij de microfoon zitten om je verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Had zij ook meegedaan. Zij had geloof ik 400 zoveel. Maar ze is nog populair, ze treedt nog op.
0: Ja.
1: Comedienne, die vrouw. En toen... Had ik het record verbroken.
0: Oh, zelfs dat genoeg. Ja. En met alle respect, je treedt nu ook nog op?
1: Ja.
0: Af en toe?
1: Ja, want ik heb mijn kleindochter.
0: Oh. Daar heb je ook de zorg voor?
1: Ja, daar help ik. En dan kan Graciela de business doen.
0: Oké. Ja. Heb je nog een website waar mensen je op kunnen terugvinden?
1: Yes. Alles ga ik zo aan je geven.
0: Oké. Dan schrijf je dan noemen we dat straks nog even een keer op. Dankjewel. Dankjewel voor je komst hier naar het unieke live studio gebeuren. En ik wens je een heel mooi festival. En mensen kunnen jou herkennen aan een fantastische lichte blazer vandaag. En een grote glimlach op je gezicht qua uitstraling.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor je komst. En nog een hele goede muzikale toekomst.
1: Morgen, hè?
0: Ja, morgen. Fijn. Helemaal leuk.
1: Oké. Dankjewel dat ik bij jullie mocht zijn.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Muziek uit jouw mooie verleden. Hier is Annemarie Hunsel zojuist hier aan het woord.

0: tijd holt hier voorbij. 28 minuten over 11, oftewel bijna half 12, zeg maar, hier bij Jam FM. Vanuit Zo Jazz Café, het Zuidoost Jazz Café in de Amsterdamse Poort, als ik het goed zeg. Ja, met een glimlach op het gezicht van Simone. Wat zijn jouw berichten voor het nieuws van half 12?
1: Diemerplein moet meer Hart van Diemen worden. En Villa Randwijk start nieuw seizoen met een jaarfeest.

pakken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de

0: Het Amerikaanse ministerie van Justitie is bij TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het winkelcentrum Diemerplein blijft het centrum van Diemen met een brede mix aan functies. Om dat te versterken en het centrum meer tot hart van Diemen te maken, wil de gemeente leegstaande panden actief aanpakken, de relatie tussen binnen- en buitenruimte versterken en de doelgroep uitbreiden. Onder andere hardnekkige leegstand vraagt om meer diversiteit en activering van het plein, wat de aantrekkingskracht versterkt, zo ook de verbetering van veiligheid en handhaving. Buurtcentrum Villa Randwijk, gelegen aan het Catharina van Kleverpark 10 in Amstelveen, houdt vandaag de tweede editie van het jaarfeest. Dit is tevens de feestelijke aftrap van een nieuw seizoen vol activiteiten. Het feest biedt een gevarieerd programma voor jong en oud, met onder andere proeflessen, live muziek, het Villa Pop-up Core, een kindertheater, springkussen, flipperkasten en de Villa Randwijk Loterij. Het feest start vanmiddag om 1:30 en duurt tot 7:00 in de avond. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op de website van Villa Randwijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 en lees je op onze website jamfm.nl.

0: De klanken van Total Contrast, wie kent ze niet? Start Me Up, live vanuit Amsterdam. De Amsterdamse Poort, het winkelhart van de Bijlmer hier in Amsterdam. En iedereen is van harte welkom, want er is een soort café. Dat heet het ZO Jazz Stage Café. En daar ben je van harte welkom. Daar staan de deuren wagenwijd open. Dan staat de rode loper uit. En de koffie is bruin. En je ziet live radio gemaakt worden tot 4 uur vanmiddag. Dus dat is het adres waar je vandaag naartoe moet. Waar je morgen voor naartoe moet, is onder andere een dame die inmiddels bij ons is aangeschoven, waarvan je de eerste plaat voor het nieuwsblok van 11:30 hoorde. Haar naam is Jael. En dan moet ik het goed uitspreken. Daila.
1: Daila.
0: Ja, en als je het op wil zoeken, begint het met de Griekse I, dan de A en dan de E en dan de L. En dan spreek je het uit als Jael. En je hebt verteld dat de naam uit het Hebreeuws komt.
1: Klopt.
0: Zo heeft je moeder dat gezegd. Als je je stem goed voor de microfoon wil houden, dat is het allerbelangrijkste.
1: Gaat dat zo goed?
0: Ja, dan gaat het al een stuk beter.
1: Een beetje buigen.
0: Ja. Maar dat is voor de luisteraar het allerbelangrijkste.
1: Ja.
0: Wat jij ons hebt te vertellen. Een paar jaar geleden ontdekt dat een muzikale carrière wellicht interessanter is dan een
1: studiecarrière. Altijd.
0: Met alle weerstand van je ouders heb je daar helaas niet met de steun van je broers en je zussen daardoor heen moeten vechten. Maar je zit hier maar mooi wel.
1: Ja.
0: Op een respectabele, relatief jonge leeftijd. Als ik naar mijn eigen leeftijd kijk. Of je dat wil vertellen, laten we aan jou de eer over.
1: Forever 21.
0: Oké. Nou, dat is de good spirit. Leuk. En je staat morgen 2:30 hier op het festival.
1: Klopt.
0: Live te zingen met een driekoppige band.
1: Ja.
0: Een bassist. Bijna.
1: Gitarist, toetsenist en drummer.
0: Drummer.
1: Ja.
0: En daar zing jij een muzikaal genre in.
1: Klopt.
0: In welke stijl?
1: Oh, zoveel verschillende stijlen. Ik hou niet zo van hokjes.
0: Oh, oké. Globaal?
1: Globaal gezien is het R&B, pop en heel veel invloeden vanuit Afrobeats. Dat is globaal. En je hoort ook wel invloeden vanuit verschillende genres. Zoals Arabische muziek, Indiase muziek, soul. En ja, probeer ik een beetje mijn eigen blend te maken. Mijn eigen sound.
0: En wat je maakt, dat komt in je eigen gedachten op. En dat bespreek je met iemand om het tot een eindproductie te krijgen?
1: Ja, ik heb meerdere mensen met wie ik samenwerk. Met wie ik de muziek maak. Sessiemuzikanten, producers. Dus daar... Daar establish ik de sound met name mee.
0: Ja.
1: Voor de rest is het ook wel echt een solo journey. Dus ik doe heel veel ook wel echt alleen.
0: Alleen?
1: En het heeft ook heel veel tijd gekost. Ik ben al wel, nou ja, heel veel. Ik ben sinds 2020 echt begonnen met muziek maken. En ik heb nu pas het gevoel dat ik echt maak wat ik wil maken.
0: Dan ben je 6 jaar verder in een hele serieuze, overtuigende carrière. Wat jij wil, wat vanuit je binnenste komt, waar je een gevoel bij heb.
1: Zeker.
0: En wat je wil uitdragen naar andere mensen toe.
1: Ja.
0: En die mensen die je dan begeleiden, hoe komen die op je pad? Is dat een kwestie van zoeken, vragen? Krijg je advies van mensen?
1: Kijk, we leven tegenwoordig heel erg op social media natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus daar is het wel begonnen. Ook 2020 was de tijd van COVID. Dus iedereen was binnen. Dus voor mij is social media wel echt het eerste punt geweest waarop ik mensen leerde kennen. En uiteindelijk is het toch heel veel mensen ontmoeten. Overal op events en verschillende soorten events eigenlijk. En via veel mond op mond ook. Dus zo leer je op een gegeven moment de mensen kennen die echt bij jou passen.
0: Okay.
1: En dat is heel belangrijk.
2: Welke soort events speel je?
1: Op wat voor een soort events?
2: Ja, wat voor...
1: Ik heb vorig jaar Popronde gedaan. Dat is een muziekfestival waar je door heel Nederland reist. Dus daar heb ik 11 shows gedaan door heel Nederland. Ik heb dit jaar hele mooie shows gedaan in Soho House. Heb ik mijn eigen headline show gedaan 2 maanden geleden. Ik heb in de Melkweg gestaan. Ik heb vorig jaar mijn eerste headline show in Paradiso gedaan.
2: Kijk eens.
1: Dus wel hele mooie venues. Maar dit is wel mijn eerste festival. Dus daar ben ik heel erg enthousiast over.
0: En dan als het begin morgen goed bevalt, is dat een opmaat naar wellicht andere
1: Zeker.
0: Festivals. En dat is eerst Nederland breed en dan georiënteerd Benelux. Of je hebt geen
1: Alles
0: beperking.
1: Alles is welkom.
0: Alles is welkom.
1: Alles is welkom. Nee, ik wil heel graag juist op meer festivals ook staan. Dus ik vind het mooi dat dit de eerste eerste mag zijn in Zuidoost natuurlijk.
0: Nou, je hebt een prachtig podium in het hartje van Nederland. Ja. Waar heel veel mensen ook van buitenaf hun licht open komen doen. En dan naast de muzieknummers die ik je net al heb laten horen. Die we zo direct doen met een leuke creatieve opener. Want daar heb je je stem dan voor gebruikt. Maar ook het lied Trending Topic. Wat ik aan de luisteraars wil laten horen. Als mensen daar geprikkeld willen raken. Of morgen je optreden om 1:30 hier op het festival. Waar kunnen ze jou op vinden? Heb je een eigen website wat je wil adviseren?
1: Ik heb een website wel, maar ik zal eerder mijn social media zeggen.
0: Je social media.
1: Instagram, ja. TikTok, YouTube. Daar ben ik overal @Jael Dijla. Het is heel simpel eigenlijk.
0: Met de Griekse ei.
1: A-E-I.
0: Oké. Nou, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je toelichting.
1: Heel
0: Wij wensen
1: bedankt.
0: Je morgen met je band heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En we hopen je graag te horen. En als er weer wat nieuws qua productie aan staat te komen. Onze studio staat wagenwijd voor je open.
1: Nou, ik weet jullie te vinden.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Jael.
1: Oké, dankjewel.
3: Hola, dit is Jael Dijla. Did I trick you? Sorry, you reached my voicemail. I'm probably busy living my life right now. Wait, hold up. Hey, girl, what? No, what? Oh my god, wait. Let me finish this up real quick. Anyways, if you're calling me with something you probably should not be doing, don't hang up, because I am your girl. I need that story. So leave it after the beep. Bye.

0: weer bij Jam FM. Everybody, everybody en everybody is natuurlijk speciaal voor de luisteraar thuis om hierbij aanwezig te zijn naar de Amsterdamse
1: poort.
0: De koptelefoon iets harder voor Simone. Ja? Zo
1: yes,
0: beter?
1: Ja,
0: okay.
1: Prima.
0: Gebruikelijk was om even na 11 de verjaardagen door te nemen. En die zijn door de interlive interviews iets zijn opgeschoven. We hebben nog een paar mensen die we even onder de aandacht willen brengen. Simone?
1: Ja, onder andere is vandaag jarig Iron Milene. Nederlandse presentatrice van onder andere Shownieuws. En is van Surinaamse afkomst. En Iron is geboren op 22 augustus 1985. En wordt vandaag 41 jaar. En daarnaast hebben we nog Dua Lipa, een Britse Omanese zangeres. En Dua is geboren ook op 22 augustus 1995 en wordt vandaag 31 jaar.
0: En als we het over radiopresentatie hebben, dan is het een man die in de voetspoor al verdiend heeft in Nederland. Ik heb het over Felix Meurders. Hij mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen. Hij heeft nog een radioprogramma op NPO Radio 5. En dat is vanwege de bezuinigingen voor 2027 helaas tot een einde gekomen. Dus die heeft binnenkort zijn afscheid. Maar goed, voor een naam van wellicht luisteraarsbekende, Felix Meurders dus vandaag ook in het zonnetje. Voor degene die we vergeten zijn of niet genoemd hebben namens ons, van harte gefeliciteerd en nog een hele feestelijke dag. We lopen aan het einde van Start Me Up, zo direct een heel leuk live programma met onder andere twee dames van Quabizotise, presentatie en een vrouwelijke gast die ook al klaar staat om direct de opwachting te maken. En daar komen nog een aantal gasten bij vanmiddag tot 4 uur hier live bij Jam FM. Ik neem afscheid van je, denk ik. Even kijken, ja, 4 voor 12. Met niemand minder dan Kehlani, I Think I Love You.

0: zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Op zondag 13.

0: Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM. Met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Bord zorgt nauwelijks voor lagere snelheid in Amsterdam. Alleen een bord met 30 km per uur zorgt er in Amsterdam nauwelijks voor dat automobilisten langzamer rijden. Op wegen waar alleen de snelheidslimiet veranderde, daalde de gemiddelde snelheid met slechts 2,3 km per uur. Onderzoekers zeggen dat smallere rijstroken, bebouwing en bomen veel beter helpen om bestuurders vanzelf gas terug te laten nemen. Met een nieuw AI-model kunnen gemeenten zien op welke plekken aanpassingen aan de straat het beste werken. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
12: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op locatie. En waar staan we dit keer? Het is voor mij een legendarische uitzending, want we staan in het culturele centrum van Amsterdam. Zuidoost, jazz, stage.
1: Zo jazz.
0: Oh zo, ja, Zuidoost. Zo jazz stage.
1: Ja.
0: Wauw, ja. En hoe vonden we deze opener?
1: Van heerlijk, verrassend.
0: Cover van Give Me The Night, Randy Crawford. En we hebben een gast. We hebben gasten. Welkom, stel jezelf eens voor.
2: Nou, hallo iedereen. Ik ben Amazona. Ik ben een zangeres en actrice. En ik mix eigenlijk R&B, afro met Kawina. Dat is Surinaamse percussie.
0: En jouw naam, Amazona?
2: Dat is mijn echte naam.
0: Dat ben je niet.
1: Goed, je hebt gewoon je artiestennaam al.
2: Ja, joh, dat is mijn voornaam op mijn paspoort.
0: Maar jij komt ook echt uit het Amazonegebied?
2: Nou, ja, mijn vader is Surinaams. Dus ja, eigenlijk indirect wel.
1: Ja.
0: Wauw, en je bent ook songwriter?
2: Klopt.
0: Je schrijft je eigen nummers?
2: Ja, absoluut.
0: En wat grappig is, dat ik een tijdje geleden een van jouw nummers op een andere radiozender hoorde.
2: Oh ja.
0: En het sprak me aan. Ik dacht, hé, wat een leuke... Ja, je had er een soort... Een beetje een sample ingebruikt.
2: Ja, dat was Sweet Life.
0: Ja, klopt.
2: Ja.
0: En die hoorde ik dus op een andere radiozender. En nu hebben we jou hier in de uitzending, Amazon.
2: Ja, superleuk. Thanks for having me.
0: Yes. Jules, heb jij nog wat vragen?
1: Ja, zeker. Want jij zegt net, je bent 3 jaar geleden begonnen.
2: Ja, klopt.
1: Was je zeg maar totaal niet op dat pad aan het gaan? Of wat heeft jou...
2: Eerlijk gezegd was ik eerst bezig met echt het acteren. En vervolgens heb ik eigenlijk gewoon een nummer gemaakt met een vriend uit mijn klas. En toen vervolgens iedereen bij elkaar van mijn acteerindustrie, mensen bij elkaar geroepen om een videoclip te maken. En eigenlijk was dat het begin van mijn carrière. En eigenlijk zodoende ben ik het heel erg gaan uitbouwen. En hebben we best wel wat dingen al kunnen bereiken.
1: Ik zag het inderdaad. Heel veel tracks al.
0: Ja, je hebt ook nieuwe muziek gereleased.
2: Klopt.
0: Dit jaar dacht ik, ja, hè? Nieuw album of EP?
2: Nee, dat was een single.
0: Oh, single?
2: Ja.
0: Is dat de
2: Defibrillator?
0: En wat houdt dat in?
2: ik heb die geschoten ook in Suriname, die hele muziekvideo.
0: Mm-hmm. Wauw, in de Amazone?
2: In de Amazone. En ja, eigenlijk ging dat nummer heel erg over het stukje allowing yourself to love, to love yourself. Eigenlijk heel erg. Van, in die zin, Defibrillator is natuurlijk iets wat je laat schokken, wat je hart opnieuw leven geeft. En zo heb ik dat in een poëtische zin eigenlijk vervormd in een nummer.
0: Okay. Ik denk dat we hem klaar hebben staan. Ik heb hem gevonden.
1: Ja,
0: we gaan hem draaien. Van de artiesten Amazone.

0: geen AI?
1: Dit was geen AI, het was een echte olifant uit het Amazonegebied.
2: Mooi, hè?
0: Ja,
2: een olifant hebben.
1: Ja, natuurlijk. Nee, dat vond ik echt leuk. Dus jullie hebben een echte olifant gebruikt in het nummer. Uit Suriname.
0: Ja, het is wel een echte olifant geweest. Ja.
1: Leuk. Hoe hebben jullie dat opgenomen? Ja, ik ben benieuwd.
2: Dat het is dit soort vragen beantwoorden. Okay. Over de olifant.
1: Dat is toch leuk. Ja.
0: Nou ja, het was eerlijk gezegd gewoon op YouTube gefilmd.
1: Oké, maakt niet uit.
0: Zo hebben we het in de productie gezet.
1: Ik ben wel benieuwd, hoe kom je aan je inspiratie?
0: Ja, hoe kom ik aan mijn inspiratie? Ik denk, mijn vader heeft mij heel erg met verschillende stijlen laten opgroeien in muziek. Mijn moeder trouwens ook. Maar toch wel, ik denk het stukje onderscheidende wat mijn muziek heeft, dat is toch wel mijn roots. Dus in die zin echt die inspiratie van gewoon de culture waarin ik ben opgegroeid. En dat gewoon meenemen in mijn producties, dat vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Mooi, ja. Nieuwe artiest, ja, toch?
2: Ja, en je vertelt net iets over jezelf, zeg maar, helemaal vol kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk ook echt te maken met je persoonlijke ontwikkeling. Heb jij daar nog iets voor gedaan? Soms gaan mensen van, ik ben speciaal daar naartoe gegaan om dat op te zuigen, die energie. Of,
0: Ja, ik denk toch wel eerlijk gezegd...
2: Of een retreat, of nou ja, weet je, dat.
0: Nou, om eerlijk te zijn, kijk, ik ben natuurlijk gemixt. Ik ben Nederlands, Surinaams. Mm-hmm. Soms vond ik dat moeilijk te navigeren in de zin van... Waar hoor ik nou? Mm. Maar op een gegeven moment eigenlijk door mijn muziek ben ik dat zo erg gaan uitdragen. Dat met mijn Surinaamse roots en mijn Nederlandse roots. Dat is eigenlijk niet echt... Ja, het is gewoon deel van mij. En ik denk dat toch wel door het optreden komt. Dat je moet het uitdragen. Je moet het schreeuwen eigenlijk. Dus in die zin...
1: Dat komt goed uit in deze creatieve...
0: Ja, ben ik het een beetje... Is een beetje dat onzekere stukje echt wel afgevlakt.
2: Dat je niet weet waar je bij hoort.
0: Ja.
2: Maar het is ook goed om beide te zijn.
0: Zeker. Ben ik dus nu ook wel...
1: Dat kan je nu lekker uiten in je muziek.
0: Ja,
1: is ook wel, dat is ook wel goed gelukt, vind ik. Vooral in die defibrillator single. Het begint ook met de Surinaamse... tekst. Is dat de familie die je hoort op de...
0: Dat is mijn oma.
1: Oh, wat leuk. Ja. Zij zegt, maak je school af. Wat zegt ze precies in het Suriname?
0: Ze zegt, Amazone, begin te studeren. Yeah. Focus op God. Neem je diploma. Want je weet dat je diploma je eerste man is.
2: Ah,
0: dat is echt wel een dingetje wat ze zeggen daar.
2: Oh, wat goed.
1: Ik denk dat we nog een nummertje klaar hebben staan. Sweet Life.
2: Heel benieuwd.
1: Die is wat ouder, hè, dit nummer, Sweet Life.
0: Ja, die was vorig jaar uitgekomen.
1: We gaan hem gewoon opstarten. Yes. Amazone.

0: Welkom hier live, Zuidoost Jazz.
1: Zuidoost Jazz Stage.
0: Ja. Ja, we zijn live op locatie Jam FM en we hebben een gast hier, Amazone.
1: Yes.
0: Live hier op locatie.
1: Ja, wij hoorden Sweet Life is het. En dit is vorig jaar, hè? Uitgebracht.
2: Klopt.
1: Ja. Ik had nog één vraag inderdaad. Of in ieder geval één ding. Jij gaat ook iets doen. Een eigen performance. Of hoe zeg je dat? Een eigen...
2: Ja,
1: hoe
2: zeg je dat? Ja, evenement.
1: Wat is het? Een evenement. Ja. Hosten. In oktober. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is het?
2: Ja, zeker. 15 oktober. Op de donderdag. Dan ben ik deel van de Young Thursdays. Bij het Zuidoost Jazz Stage.
1: Ja. Ja.
2: En daar heb ik dus een concept. Mm-hmm. En dat is een jam session met een mini-concert daarvoor. En het is heel belangrijk voor mij om Afro-diasporic sounds ruimte te geven daarin. Ik merk dat dat nog een beetje mist in Nederland. Dus in die zin, vorige editie hadden wij Kay Slice. En dat is een West-Afrikaanse artiest. En die had een super concert gegeven. Daarnaast hadden we ook nog een jam session om gewoon met muzikanten en met hun instrumenten een soort plek te creëren zonder enige rehearsal, gewoon om te gaan jammen.
1: De rehearsal is on stage.
2: Die rehearsal is eigenlijk een beetje on stage.
1: Leuk, ja. Ja.
2: En nu hebben wij een volgende editie, de tweede editie alweer, 15 oktober. En nu hebben we een hele, hele speciale gast. All the way from Marokko. Hij heet Aziz Ozus. En hij is dus eigenlijk heel bekend in de Gnawa-sfeer. En Gnawa is ook een afro-diasporisch genre in Marokko. En hij komt speciaal voor de jam session hij naar Amsterdam.
1: Gaaf.
2: Dus ik wil jullie graag allemaal uitnodigen voor de mensen die luisteren.
0: Nogmaals, welke datum?
2: 15 oktober. En de tickets zijn te verkrijgen via Zuidoost Jazz Stage.
1: Ja, heel tof. Gaaf. Ja.
2: En natuurlijk, als je een muzikant bent, neem je instrumenten mee. Want,
1: tof.
0: Oh, live jam sessie. Ja.
2: Een live jam sessie. Gaaf. Ja, daarnaast.
1: Oh, bedankt. Heel tof. Dank je wel.
0: Ja, bedankt voor je interview, Amazone. Bedankt dat je hier aanwezig was.
2: Yes.
0: En we wensen je succes verder in je carrière. En
1: hopelijk tot ziens.
2: Jazeker.
1: Yes.
0: En we gaan over naar een jarige artiest, hè? Ik heb toch meestal een jarige artiest op zaterdag? Ja. Wie kent deze uithaal nog? Herkent iemand deze man? Ja? Ja, Christopher hoor ik hier op de achtergrond. Ja, ik wilde een ander nummer opstarten. Met deze uithaal. Even kijken of je het doet, hoor. Hij is een beetje verlegen, denk ik. Nee. Ja, Christopher Williams. Jarig vandaag. 15. Geboren 15 augustus. Zeg ik nou 15 augustus? We zitten leven al in 22 augustus. En hij is een prominent figuur in de New Jack Swing.
3: Dan snap ik hem wel.
0: Wacht even, ik doe even die andere microfoons uit. Want ja, Christopher Williams jarig vandaag. Hij had wat gezondheidsproblemen. Hij kreeg last van kidney failure. Hij heeft een tijdje in coma gelegen. Ja, en hij heeft wel een comeback gemaakt. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. Oh, deze, ja. Ik moet zeggen, dit is wel... Christopher Williams heb ik ook wel tijdens de jaren 90 gedraaid. Ja, ik zie jou knikken, Joe. Ja, ik... Maar ja, hij is dus teruggekeerd met de muziek. We gaan toch iets draaien van zijn oudere tijdperk. Happy birthday, Christopher Williams.

0: en Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadevoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Zeker 13

0: is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer dan 100 fietsongelukken in Ouder Amstel in 5 jaar. In Ouder Amstel zijn de afgelopen 5 jaar minstens 113 ongelukken met fietsers geregistreerd, blijkt uit onderzoek van Independer. Daarbij raakten zeker 53 mensen gewond, terwijl het in 60 gevallen alleen om schade ging. De Vlienstraat, Spakkelerweg bij Duivendrecht, was met 10 ongelukken de gevaarlijkste plek. Wel daalde in 2025 het aantal geregistreerde fietsongelukken voor het eerst sinds 2022 van 29 naar 26. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Dit is Donald Jones van zijn debuutalbum. En we gaan over naar Jay Holiday. En de holiday season is bijna afgelopen. De zomervakantie zit er al zo voorbij.

0: vakantie bijna voorbij. Het voelt hier als vakantie. Bij Zuidoost.
1: Ja, Jazz Stage. Ik zag dat inderdaad.
0: Ja, ik heb mijn playlist een beetje aangepast.
1: Waar of zo wordt voorbereid hier? Allemaal kleurrijk geklede mensen komen hier voorbij.
0: Tjoe, weet je dat deze man, deze artiest als breakdancer is begonnen?
1: Oh.

Grammy Award voor beste nieuwkomer. Maar dat was ze natuurlijk helemaal niet, want zij was de leadzangeres in de jaren 70 van de band Shalamar. Ik heb het over Jodie Watley. En ik vind het wel een gewaagde cover van Chic, I Want Your Love. Maar ik vind hem wel gelukt. Soms wil je gewoon wat anders. Mannen willen toch

de remix. En mocht je geen genoeg krijgen en mocht je toevallig in Miami zijn, ze geven daar een optreden, ze toeren nog steeds. Hoe vonden jullie deze remix? We zijn live hier

0: Origineel geschreven en gezongen door Janet Jackson in 86. Maar opnieuw door deze twee dames uitgebracht. Het is een tweeling, twee tweelingzusters. Ze hebben er een soulvolle draai aan gegeven van een project uit 2011. En we hebben nog een gast in de studio. Ja, welkom. Ik denk dat we wel na het nieuws het interview gaan voeren.
1: Ja, maar kun je inderdaad heel snel even je naam zeggen?
2: Ik ben Janet Tam, ik ben zangeres, drumster en percussionist.
3: Gaaf, leuk, straks meer.
0: Nou, het vrouwelijke drummer.
3: Ja, heel tof.

0: Ook een legendarische uitzending hier, want ik ben zelf opgegroeid in Zuidoost. En jij ook, hè, Graciela?
1: Zeker, ik ben een van de stomvoetoes, noem ik maar. Dus ja. Van die bouwstenen, maar van de G.
0: Volgens mij, uit betrouwbare bronnen, heb ik gehoord dat wij op dezelfde... Heb jij op de balletschool in Gansenhoef gezeten?
1: Zeker,
0: ik ook. Maar hoe lang heb je daar op die school gezeten?
1: Best wel lang. Ik was
0: juist niet
1: 4 of zo toen ik daar begon.
0: Ik 5! We hebben gewoon op dezelfde balletschool gezeten.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waters...
0: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.

0: Hoor je mij? Ja. De lucht wordt schoner, waardoor inwoners van Amsterdam naar schatting 86 dagen langer leven. De Nederlandse lucht wordt de komende jaren over het algemeen schoner. Ook Amsterdam gaat dat merken. Mensen vanaf 30 jaar en ouder leven daardoor naar schatting 86 dagen langer in 2030 ten opzichte van 2025. Dat blijkt uit een berekening met de GGD Rekentool van Luchtkwaliteit en Gezondheid, die de luchtkwaliteit van 2025 vergelijkt met een RIVM-prognose voor 2030. Dat doet het op basis van beleid dat nu vaststaat. Bij de berekening wordt rekening gehouden met twee soorten stoffen, fijnstof en stikstofdioxide. Beide stoffen irriteren de longen en verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Dankjewel, Nada.

0: Jam your summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Welkom live hier op Zo Jazz Stage in Zuidoost Live. Jam FM, Time for Lunch, tweede uur. En we hebben een gast weer in de studio. Superleuk. Ik zal even het muziekje wat zachter doen. Ja, wie is onze gast nu inderdaad? Kun je jezelf voorstellen? Ja.
4: Ja, hoor je
3: ja,
4: mij?
3: Je bent live.
4: Nu ben ik.
3: Yes.
4: Nou, mijn naam is Jonathan. Ik ben zangeres, percussionist en drumster. En ik sta morgen op het Zo Jazz Festival hier.
3: Heel gaaf.
4: Zuidoost.
3: Ja, percussionist zeg jij. Ik had even heel snel een klein profiel gelezen van jou. Je bent dus morgen ook inderdaad aan het optreden. Zo Jazz Stage.
5: En op welke locatie precies? Want je hebt er drie, dacht ik.
3: Oh, zijn er drie locaties?
5: Oké. Okay.
4: Volgens mij meerdere... in het Bijlmer, bij het Bijlmerplein.
5: Bijlmer Parktheater. Of ook hier? Oh, hier op de, echt op de Amsterdamse
3: Poort. Ja, toch? Het is hier. Ja, dit is het. Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Ik zag het podium al.
3: Ja, ja. Maar super tof inderdaad dat je al die dingen kunt, dat jij dat kan. En het eerste waar ik aan dacht is, de overeenkomst met Candy Dulfer, haar vader, ook saxofonist. Jij bent ook zo opgegroeid, las ik even heel snel in een
4: mijn vader,
3: bio.
4: Mijn vader is ook drummer. Dus
3: ja,
4: ik ben eigenlijk al vanaf mijn 16e speel ik al in de theaters. En vanaf ik 8 was drums. En eigenlijk muziek is bij ons thuis gewoon
3: geweldig.
4: Altijd aanwezig.
3: Ja, ja. En weet je ook wat je gaat doen morgen? Als in, wordt het een bepaald thema? Heb jij meerdere mensen bij je?
4: Ik ga spelen met mijn band, Labanda.
3: Ja, ja.
4: Jonathan en Labanda.
3: Ja, ja precies, en, jouw band. Maar daarnaast misschien nog...
4: Nee, het is gewoon, okay. Het is gewoon een show van mijn band. Ik heb 1,5 jaar geleden een album uitgebracht. Dat heet Latina Empire.
3: Mm-hmm.
4: En daarvoor heb ik eigenlijk allerlei bekende songs. Dus eentje van Michael Jackson, een van The Weeknd, van Janelle Monáe, van Sergio Mendes. Heb ik uitgekozen voor mijn favoriete songs. En die heb ik laten arrangeren naar Latin.
3: Gaaf.
4: Dus ze zijn herkenbaar, maar dan met een
3: Latin jasje. Nice, ja. Losse heupjes.
4: Zeker, ja.
3: Super gaaf. Kun jij iets vertellen over jouw allernieuwste... Tenminste, je hebt net ook iets uitgebracht, had ik begrepen, of niet? Niet, oké.
5: Okay. Dan hebben we het Amazone, over vorig
3: jaar.
5: Dat was Amazone.
3: Ja, precies. Dan ben ik heel even in de war. Wat ik altijd heel tof vind om te horen is, wie is jouw grote voorbeeld? Ik ga het natuurlijk niet zelf invullen, maar ik heb een idee.
4: Ja, ik ben precies. Natuurlijk begonnen bij de slagwerkgroep van mijn vader.
3: Ja,
4: daar
3: precies.
4: Heb ik eigenlijk heel veel verschillende stijlen en zo geleerd. Er zaten percussionisten van allerlei delen van de wereld over. Ik heb daarmee ook over de wereld getoerd. En mensen noemen, ik word vaak bij Sheila E. vergeleken.
3: Ja.
4: Ik denk dat je daar op hit.
3: Precies. Ja,
4: dus wij spelen natuurlijk hetzelfde instrument en we zingen allebei. En ik heb ook ooit een cover van The Glamorous Life gedaan.
3: Mm.
4: Dus dat is zeker wel een voorbeeld voor mij natuurlijk.
3: Super gaaf. En zij treedt ook nog steeds op. Ook echt heel tof.
5: En jij morgen hier live?
3: Ja.
4: Ja.
5: Hoe laat begint het?
4: 7:15.
5: Oh, 7:15, ja.
4: Ja.
3: Dus. En moeten mensen zich nu aanmelden of is het...
4: Volgens mij, het is gewoon vrij toegang.
5: Ja, in de open lucht, ja.
3: Dus, wat
4: iedereen
3: tof.
4: Komt gezellig langs.
5: In de Amsterdamse Poort.
3: Ja, zullen wij iets gaan opstarten van jou? Dat is misschien
4: dat is
3: wel leuk. Ja, gaan we doen.
4: Waar gaan jullie mee?
3: Wij gaan nu met Go Girl.
4: Oké, dat is dus een single van mij van langer geleden. Die ik ook met als gast Candy Dulfer daarop.
3: Oké.
4: En dat... is wel een ietsje andere stijl dan wat ik morgen ga doen. Maar het is wel een hele nice track.
3: Dus heel benieuwd. Laten horen.

0: is deze track. Jij zei al inderdaad, deze is van even geleden.
1: Klopt, ja.
0: We hadden het al even over van ja, voor mijn gevoel inderdaad, ja. Weet ik, hoe lang geleden is dit geweest?
1: Volgens mij is dit uit 2013.
0: Ja. Dus, ik kan me voorstellen dat je zelf even moet nadenken van wow. Je hebt natuurlijk heel veel ontwikkelingen doorgemaakt.
1: Ik luister eigenlijk ook nooit mezelf terug. Dus ik vond het echt wel leuk om eerst te doen.
0: Ja. Maar wel iets waar je trots op bent, zei ik net al, toch?
2: Voor de mensen die net intunen, Jana Tam hier live in Zuidoost of zo, jazz stage, percussionisten.
0: Ja, heel tof dat je hier bent. We gaan nu inderdaad even iets luisteren wat meer lijkt op wat jij morgen gaat doen op de Zuidoost stage. Ja. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Volgens mij is het heel warm, Latin.
1: Het is een cover van twee nummers van Janelle Monáe. Mm-hmm. Tightrope en Cold War. Mm-hmm. En dit was eigenlijk de eerste single van mijn album Latina Empire. Dus
0: je zei net al een medley, zeg maar.
1: Ja, het zijn twee nummers. En,
0: reuze gaan benieuwd. Het horen. Ja.

0: track. Mensen, als jullie dit nu horen en denken ik wil dit live beleven, dat kan dus morgen. Zoo Jazz Stage in Amsterdam Zuidoost. En dan hoor je Jana, die zit hier bij ons aan tafel, live met haar band. Kun jij iets zeggen over waar jullie zo al optreden ook in Nederland? Als je het hebt over, je bent nu in Zuidoost, je zegt ik ben hier al even niet meer geweest op deze stage.
1: Ja, we hebben best wel veel
0: festivals.
1: In Amsterdam hebben we Bimhuis de albumrelease gedaan. Mm-hmm. We hebben op Jazz in Juketown gespeeld. Mm-hmm. We hebben op Swings Mix gespeeld. We hebben eigenlijk heel veel verschillende plekken.
0: Als mensen van deze muziek houden, danslessen hebben, dit wil ik live meemaken.
1: In Zeeland, dat is wel een stukje rijden.
0: Oh ja.
1: In Domburg zo uit mijn hoofd, dus we zijn overal.
0: Overal.
2: Ik heb nog wel een vraagje, waar kunnen mensen jou op social media vinden?
1: Mijn Instagram is Jana Tam. En zo ben ik ook te vinden op Spotify. En ik heb een website, dus Jana Tam.
2: Go check it out.
1: Ja.
0: Ja, heel erg benieuwd ook hoe dat morgen gaat zijn. Ik weet niet, ik wil mensen gewoon uitnodigen inderdaad. Oh ja, tijdstip weet ik wel, dat wou ik zeggen. Kwart over zeven dus start
1: kwart
0: jij?
1: Kwart voor zeven.
0: Oh, kwart voor zeven, er staat hier kwart over zeven.
1: Oh, ik dacht
0: okay.
1: Kwart over.
0: Kwart over, oké. Okay.
1: Ja,
0: kwart
1: over zeven start. Ik ben op tijd.
0: Oké, okay. Dan was jij inderdaad heel erg goed op tijd inderdaad. Nou ja, heel veel succes morgen.
1: Ja.
0: En heel benieuwd ook inderdaad hoe het gaat zijn.
2: Maar het festival begint natuurlijk wel eerder, hè? Het festival
0: ja, precies.
2: Al in de middag.

0: Riviera, moet ik zeggen, en Mike Dunn. Ja, deze legende dus inderdaad, die Mike Dunn uit Chicago, heeft het eigenlijk een beetje in een, ja, hoe zeg je dat, een wat voor jasje gestopt. Heel tof dit. Jij zei het al, wat is dit? Uit 2023, de New Yorkse producer Sandy Rivera met Mike Dunn. En ja, mensen, wij zijn nog steeds hier op de Zuid... Zeg het de hele tijd verkeerd. Zuidoost. Nee, Zo Jazz Stage in Zuidoost. Dat is de juiste volgorde.
1: We struikelen de hele tijd
0: erover. Maar goed, Jam FM hier. En ik moet zeggen, ja, we kunnen wel wennen aan dit plekje. Hè? Dat is best wel oké.
1: Okay. Maar dit lekker. Is dus de ene laatste keer dat we op locatie staan. Volgende week op, bij de Poffertjes.
0: Poffertjes. En dan is de zomer voorbij. Ik kan het nog niet. Ik wil nog niet.
1: Weer, hè?
0: Ik zag inderdaad al bladeren van de bomen en die regen. Ik denk, oké, dit is definitief straks geen zomer meer. Maar goed, wij zitten hier heerlijk binnen. En het zonnetje schijnt wel weer. Dus, maar goed, ik wilde nog wel even zeggen... mocht jij morgen zin hebben in live muziek... van allemaal topmuzikanten... ga vooral naar de Zo Jazz Stage in Zuidoost hier. Het start vanaf 2:30 en duurt ongeveer tot 22:00 avonds. Kijk even naar de website en dan kun je kijken waar je wilt aanhaken. Ik heb een nieuwe track klaarstaan hier uit 2023. Sophie Lloyd, Amy Douglas, Sweet Love.

0: leuk die versnelling hier. Je hoorde inderdaad Sophie Lloyd, Amy Douglas, Sweet Love, Love Hangover Mix. En die mix die hoor je heel tof, die versnelling zo in deze track. Mara, wat heb jij zo in ons nieuws om 1:30?
1: Ja, Southeast Jazz Festival morgen, 23 augustus.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Nou ja, ook weer niet, maar de mensen op de radio wel. We gaan even naar het nieuws van 1:30.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 1:30.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Het Southeast Jazz Festival op 23 augustus is een jaarlijks gratis toegankelijk muziek- en cultuurfestival in het hart van Amsterdam Zuidoost. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Amsterdam Zuidoost, waaronder het bekende Hoekenrodeplein, het Bijlmer Parktheater en Johan Cruijff Arena. Het is een evenement waar je kunt genieten van optredens verspreid over meerdere podia, live jam sessies, lekker eten en kunst. Voor het meest recente nieuws, de exacte programmering van dit jaar en specifieke tijden kun je terecht op de Southeast Jazz Festival website of een kijkje nemen op de Zo Jazz Stage website. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel Nada! Je luistert nog steeds naar Zuidoost Jazz en ik ga eigenlijk naar een track, ja. Volgens mij doe ik jou daar wel een plezier mee, Nada.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, volgens mij vind jij dit wel leuk.
1: Een band, of niet?
0: Ja, absoluut.
1: Julia, dat verhaal over die band, hè? Ik heb ze ooit live gezien.
0: Dat heb je wel eens verteld, dit verhaal.
1: Music Heineken Hall.
0: Ja,
1: en ik had helemaal geen ticket. En toch ben ik binnengekomen.
0: Echt, dit vind ik zo tof. Ik ga het gewoon een keer in de recycle doen. Ik vond het zo leuk.

0: Dit was inderdaad hun debuutsingle. Ik heb het over niemand minder dan de band. R&B band, moet ik even zeggen. Boyz II Men, uitgebracht in april 1991. Ja, met dit nummer zette die groep zich direct op de kaart. Een fris, nieuw geluid, pop- en R&B muziek. En het verhaal is wel grappig hoe ze ontdekt zijn door inderdaad Michael Bevins van Bell Biv DeVoe. En die was zo onder de indruk. Ja, toen werd hij gewoon hun manager, zeg maar. Maar goed, onze Nada van Jam FM heeft ook wel een heel leuk verhaal.
1: Oh, hoe gaan we dat nu doen?
0: Ja, oh, ik moet zeggen, God. Toch wel even in de recycle. Je hebt het vaker verteld. Okay. Ik vind het zo'n grappig verhaal.
1: Ik
0: zou zeggen, brand even los. Boyz II Men, jij wilde er naartoe en toen.
1: Ik moet het gewoon nog een keer vertellen. Ik heb dus ooit Boyz II Men live gezien. Ik kwam bij mijn ouderlijk huis binnen. En ik zag een flyer in de keuken. Niemand was thuis. Ik zag een flyer van Boyz II Men. Ik denk, ja, Boyz II Men in Amsterdam. Dat was toen nog in de Music Heinekenhal. En ik dacht, ik wil hier naartoe. Maar in die tijd hadden we nog geen social media. Dus ik wist ook niet of er nog kaarten te koop waren. Ik kwam daar gewoon op de... Jij noemt het Bonafoy.
0: Ja, op de Bonafoy.
1: Ik kwam daar gewoon binnen. En die uitsmijter keek me aan. Ik had ook geen jas aan, want het was mooi weer. Jij bent al binnen geweest? Ik zei, ja, ik ben al binnen geweest. Dus
0: oh,
1: ik mocht gewoon doorlopen.
0: Dat is toch een goed verhaal.
1: Ik mocht doorlopen. En Boyz II Men stond op het podium. Precies met dit nummer. Motown Philly.
0: Ja, dat was hun debuut. Maar ontzettend grappig. Jij was er gewoon bij.
1: Ja.
0: En ik vind het echt een heel mooi verhaal.
1: Ja,
0: geweldig. Ja, van 1991 gaan we naar 2024. Coffee Brown. Nou, we hebben net al een koffie hier gehad. Ik kan er nog wel eentje hebben.
1: Koffie hier bij
0: Make it last forever.
1: Zootje.

0: deze kenden jullie misschien nog niet. Dat kan ook, want hij is helemaal niet officieel uitgebracht. Whitney Houston hier. Het Fine. Door een Nederlandse producer is deze in de remix. Ja, hoe zeg je dat?
1: Geremixed,
0: moet ik zeggen. The Packs. En ja, dus kan wel dat je deze dus helemaal niet kent. Vandaar ook jouw verwarring. Dit ken ik niet.
1: Ik ken bijna alle nummers van Whitney
0: Houston. Ja, heel tof dit. We gaan van Whitney Houston

allemaal al zo oud, maar dit was in de remix, de Soulful House Mix. Treden nog steeds op, weliswaar in de Verenigde Staten, verschillende bezettingen geweest, maar officieel uit elkaar in 76. Toch wel een legendarische band uit Camden, New Jersey. En oorspronkelijk werden zij ontdekt door de iconische producers duo Gamble en Huff. Ja, gaan we vanuit, ja, hoe zeg je dat, die Soulful House, heb ik een heerlijke plaat klaarstaan, wat eigenlijk gewoon nostalgie uitstraalt. En ik moet zeggen, als je hier komt, dan voel je dat

0: This is our family en zo voelen we ons hier ook een beetje in Zuidoost. We are family uit 76. Ja, dat is het alweer. Ja, er knikt hier iemand volmondig. Ja, ja. Sister Sledge. Nou, Rodgers natuurlijk stond hier aan de wieg. Van het produceren ook van dit nummer, maar ook het album. Zeer succesvol. Ga ik door naar Mantronix. En dit vind ik zo'n lekkere track.
1: Thank you.

0: Mantronix hoorde je, de Amerikaanse Mantronix. En natuurlijk was dit geïnspireerd op het Britse Soul to Soul. Dat is inderdaad waar het heel erg op lijkt als ik dit hoor. Maar dit was dus de Amerikaanse Mantronix. Ik heb nog iets, dit was uit 89 overigens. En ik blijf nog even in 89, want ik heb toch echt wel, ik moet zeggen, Do the Right Thing. Die film ken je vast wel inderdaad. De Red Hat Kingpin en de FBI, ook uit 89. New Jack Swing, hip-hop, meets each other. En ik moet zeggen, als ik hier in Zuidoost ben, moet ik daar toch echt wel aan denken.
1: Hey man, keep that one.

0: Do the Right Thing hier in Zuidoost. Nou, toepasselijk dacht ik zo. Jules, vind ik deze track uit 89.
1: Wat je ook hier in Zuidoost hebt, zijn we net achtergekomen. Een parade. Of hoe heet dat?
0: Er is momenteel een parade gaan. Ik zie allemaal kleurrijk geklede mensen voorbij komen hier.
1: Joost weet meer. Hij komt net van buiten.
0: Ja? Ja.
2: Maar ik zag inderdaad dat er een Southeast Parade is.
0: Okay.
2: Waarop mensen uit deze buurt echt hun mooiste kant laten zien. Echt mooie geklede vrouwen in die koto's.
0: Kostuums. Ja. Nou, kostuums. Het zijn geen kostuums, toch? Het zijn gewoon klederdracht.
2: Ja, zo gezegd. De klederdracht die ze in Suriname
0: ja, precies,
2: is ontstaan.
0: Precies. Ja. Nou, heel nice. Dus als je zin hebt, jongens, sowieso hier nog heel veel te beleven in Zuidoost. Wat de parade betreft. En morgen vanaf 1:30 is er de Zo Jazz Stage. Met allemaal hele gave live artiesten. En dat duurt ongeveer tot 10:00 s'avonds. Dus ik zou zeggen, kom langs. Gratis toegankelijk. Super tof.
1: En wij waren live.
0: Wat zou je zeggen nog?
1: Wij waren live van op
0: Wij waren live. Ik ga het laatste nummertje instarten. Hierna tune in. Geniet nog even tot 4:00 van Jam FM live hier in Zuidoost. Oost.

0: baan nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je
6: Vanuit
4: weet wel
6: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Fastfood in Duivendrecht en Theater de Landing organiseert overdag. Mijn naam is Hans van der Heijden. De berichtgeving dat Duivendrecht een opvallend hoge dichtheid aan fastfoodzaken heeft, zorgde tijdens een uitzending van Jam FM voor verbazing. Jan van der Tol van de Eterij aan het Dorpsplein wijst erop dat fastfood in onderzoeken breder wordt gedefinieerd dan alleen snackbars en cafetaria's. Ook pizzeria's, broodjeszaken, toko's en andere eetgelegenheden waar snel eten wordt verkocht, tellen mee. Rond het Dorpsplein zijn daarvan meerdere voorbeelden. Volgens Van der Tol betekent fastfood bovendien niet automatisch ongezond eten. Ook falafel, pokeballs en sushi kunnen onder de brede categorie vallen. En Theater de Landing organiseert zaterdag 12 september een gratis open dag van 12 tot 5 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met de tijdelijke thuisbasis van Schouwburg Amstelveen, die vanwege een grootschalige verbouwing gesloten is. Het programma omvat spoken word van Mesrap, acrobatiek van Tent en een poëtische bijdrage van stadsdichter Wout van Zalen. In de opgeknapte filmzaal zijn filmtrailers te zien. Het Amstelveens Poppentheater presenteert babbelgebak voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders en grootouders. Het theater viert bovendien zijn 60-jarige bestaan. Gratis tickets zijn online te reserveren. Spontaan binnenlopen kan ook, maar vol is vol. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Jam your
5: summer with the station that makes you smile.
9: Wij zijn Jam FM.
5: This is the jamming summer.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Tune in Jam FM.
10: This is my jam, hot, hot, this is my jam, hot.
11: Jam summer.
5: Jam your summer with the station that makes you smile.
9: Wij zijn Jam
5: This is the jamming summer.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Tune in Jam FM.

0: met Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: Van harte welkom hier live vanuit Zo's Jazz Stage. Is het Tune In Jam FM. En ik heet een welkom aan Richard.
2: Ja, inderdaad. Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij Tune In at Jam FM. En ook Marina is van de partij.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Ja, heerlijk. Fijn dat we er zijn. En waar zitten wij? We zitten op een hele bijzondere locatie, René.
1: Ja.
3: Een locatie met een echo.
1: Oh, dat is ook. Hier zo'n foyer. De foyer.
3: Van?
2: Ja, dat is klassiek.
1: Zo Jazz Stage.
2: Zuidoost Jazz Stage.
1: Aan de Bijlmerplein.
2: Absoluut. En wat morgen staan allemaal optredens op de planning. Mm-hmm. Wij zijn een beetje het volproefje op het festival wat morgen gaat plaatsvinden. We zouden vandaag een artiest in de uitzending krijgen.
1: Een hele goede band, maar volgende uur gaan we het nog even over hebben.
2: Ja, absoluut.
1: Want ook onze eerste gast van vandaag is ook aangeschoven, Annette.
2: Neerfortenaat, voorzitter van roeivereniging De Amstelgeuzen in Oudekerk en Amstel. We gaan met haar praten over de activiteiten die gaan plaatsvinden. De verhuizing die opgaat, hoe ver staan we daarmee? En we hebben natuurlijk ook de headlines.
1: Ja, uiteraard.
0: Tune In, Headliner.
2: Kortom, een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio van afgelopen week. Het zal u niet ontgaan zijn dat in Amstelveen het WK Hockey afgelopen week van start is gegaan. En dat Nederland al jaren een hockeyland is, is ook dit jaar weer duidelijk. Het herenteam heeft tot nu toe allen drie hun wedstrijden gewonnen. 5-1 tegen Nieuw-Zeeland, 3-1 overwinning op het sterke Argentinië en 4-1 op Japan. En ook de dames hockeyers presteren weer zoals vanouds erg sterk. Zij hebben ook alle drie hun poolwedstrijden tot op heden op dit toernooi gewonnen. Van Chili, Australië, ja, en die klinkende overwinning op de dames uit Japan.
1: Ja.
3: Ja, en enkele weken geleden berichten we u al over perikelen rondom bar en eetcafé Chakas in Oudekerk aan de Amstel. Even kort samengevat. Direct omwonenden van dit eet- en drinkcafé hadden aangegeven overlast te ervaren over hard geluid. Door parkeerdrukte van klanten die eten afhalen of daar weten eten en drinken. Maar ook het geluid van een jonge ara, soort papegaai.
2: Oh.
3: Omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen de opening.
2: Ja,
3: die zullen
2: als hij de hele tijd kilt. Ja.
3: Nou ja, ze kunnen best wel hard krijsen. Als ze daar zin in hebben.
1: Ja.
3: En hierop had de eigenaar van dit café al maatregelen genomen om de overlast te beperken. Maar helaas was dit blijkbaar niet genoeg. Door de aanwezigheid van camera's rondom het café vreest de eigenaar voor de privacy van hun klanten, medewerkers en de eigenaar zelf. Daardoor is besloten om het eet- en drinkcafé tijdelijk te sluiten tot er meer duidelijkheid vanuit de gemeente wordt gegeven over hoe deze privacy kan worden gewaarborgd en hoe bedrijfsvoering verder gedaan kan worden. Wordt vervolgd dus.
1: Spannend hoor. Angstig moment voor enkele grondwerkers, want tijdens hun graafwerkzaamheden op een bouwterrein aan de Krijgsman in Amstelveen afgelopen woensdag trof men daar een verdacht voorwerp aan.
2: Oh nee!
1: Het zou mogelijk om een explosief gaan, maar onderzoek van de EOD, oftewel de explosief opruimingsdienst van Defensie, leerde uiteindelijk dat dit niet het geval was. En hulpdiensten kwamen naar de fonds ter plaatse en wachten op de komst dus van de EOD. Tot die tijd wordt de situatie op het bouwterrein nauwlettend in de gaten gehouden.
2: En dat gaan we ook zeker doen, net zoals wij de muziek in de gaten houden.
1: Here's Marvin Gaye, Where Are We Going?

0: Attentie, attentie. Tune in, headliner.
1: Ja, en we gaan nog even door met de... Ja, ook als bericht. Het mag ook wel een keer wat leuk zijn. Hè? Gewoon wat vrolijks, wat fijn. Waar je denkt van, ik word er blij van als ik het hoor. Nou ja, dat was afgelopen week in Duivendrecht. Want daar was voor de tweede keer... Het jaarlijkse kermis op het Dorpsplein aanwezig. En afgelopen zaterdag was Jam FM daar ook aanwezig. En die hebben daar fantastisch leuke uitzendingen van gemaakt. Kortom, chapeau. En voor iedereen die aanwezig was. En er waren er echt honderden. En het was wel behoorlijk warm, hè, die week.
2: Ja.
1: Maar vooral de avonturen was het een heel fijn vertoeven. En dat brengt ons bij de stelling van afgelopen week. Totaal wat anders. We hebben het allemaal wel eens gehad op school. Je hebt altijd allemaal van leraren die jou bijstaan. Dat kan zijn omdat een positieve manier. Dat was omdat hij misschien heel erg goed was in het lesgeven. Of dat hij extra even de aandacht gaf. Of leraren of leraressen, kan ook natuurlijk. Die jij echt de gruwels opleeft. Dat je denkt van, ik hoop niet dat ik die ooit nog tegenkom. En daarom de stelling, aan welke leraar of lerares heb jij nog de beste of de minst goede herinnering aan? Ja, Marine, ik sla jou even. Jij mag even langer nadenken. Want jij zegt elke keer, ik ben er. Of weet jij
3: ja, maar? Maar je pakt mij altijd.
1: Nou, dat zou je wel willen, hè?
3: Oude vies peuk. René. Nou, ik had wel goede herinnering aan een leerkracht op de layout toen ik er zat. Meneer Kramer. Was trouwens de broer van Frank Kramer.
1: Oh, leuk.
3: Die voetballer.
1: Kon je ook zo goed voetballen?
3: Oh, weet ik niet. Hij was op leeftijd al.
1: Oké. <Okay.
3: laughs> Maar laat ik een goede band. Daar heb ik het vak boekhouden echt goed geleerd. Hè?
1: Ah, oké.
3: Okay. Was echt prettig om daarmee te gaan.
1: Oké. Okay. Sebas, want jij moest er iets langer over nadenken. Ik ga je over de microfoon geven.
2: Ja, ik moest inderdaad wel eventjes nadenken. Ik heb wel door de jaren heen wel wat van die docenten gehad... waar ik wel bijzondere herinneringen aan heb. Maar er is er één die er bij mij echt boven uitsprong. En dat was meneer Zwart. Dat was in 2014 mijn mentor van de tweede klas. En ik zat in dat jaar zat ik in de klas met mensen uit allemaal verschillende culturen. Dus offerfeest, suikerfeest. Dat werd ook allemaal gehouden. En op het moment dat die feestdag dus was, waren hun allemaal vrij. Dus er bleef een heel klein deel van de klas over. Dus wat deden we dan in plaats van rekenlessen? Gingen we gewoon monopolieën. Nou, dat is toch hartstikke leuk op school.
3: Maar kan je ook een beetje rekenen.
2: Ja, precies. Dat zeker, ja. En je had ook dat je dan... hij kon ook wel heel vervelend zijn, hoor. Want hij had ook op het moment dat je naar de wc moest... en we hadden toen in die tijd kwamen die digiborden net. En toen deed hij echt zo'n geluid van de waterval aanzetten... door heel de klas. Dus even een beetje om te plagen. En daarna moest hij wel, mocht je wel gaan. En als je niet gedroeg op school... Of in zijn klas... Dan had je gewoon een soortje tafels had je achter elkaar in een rij staan. En dan had hij erboven een blaadje hangen met train to trouble. Dus als je je niet gedroeg in de klas, dan zat je in de trein van problemen letterlijk. En dan moest je nablijven als je daar ging zitten. Ja, dat blijft me bij. Fantastisch. Ik ben niet nagebleven. Hoefde ik ook niet. Maar ik heb het wel zat gezien bij mijn klasgenoten, ja.
3: Ja, toch wel.
2: Heel onderscheidende docent. Hele leuke tijd mee gehad. Ja, zeker weten.
3: En we gaan eerst even een plaatje draaien. Ja, hou vast.
1: Want dan
3: gaan
1: we door met Annette en Daniel. Die komen zo nog, Marina nog, ik nog inderdaad. Eerste plaats.
3: Dus we gaan door met Shack Attack.
4: Nightbirds.

heerlijk dat die piano alleen al te horen van Jacques Tak hier. Nightbirds. Wat ook lekker is, is deze, want we zitten niet voor niets bij de zo jazz stage. Stetsonic, Talking Old.

0: gaan we ze ons opmaken voor het nieuws van 14:30. Tot zometeen.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 14:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Volgende week vrijdag is in Nederland een bijna volledige maansverduistering te zien. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Expositie schilderijen van Jaap Leest in het dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest is van 24 augustus tot en met 7 oktober te zien in het dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkte voornamelijk met acryl en olieverf. Het belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Andere hebben juist een iets desolaats. En wat de kijker precies moet zien, wil Leest niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit jaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price, een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april 2027. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price, van vroeger werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratiebron uit mens en dier, zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie, museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Tune in, Jam FM.

0: van Chang. En shake and dance with me. Welkom terug bij Tune In Jam FM.
1: Tune In Sport.
2: Roeivereniging De Amstelgeuzen. Een kleine dorpsvereniging waarin de roeisport centraal staat. Maar ook een roeivereniging dat vol ambitie de toekomst positief tegemoet ziet. Vorig jaar oktober spraken wij al met Margriet Berger van De Amstelgeuzen over de op handen zijnde verhuizing naar de zuidkant van het viaduct van de Rijksweg A9. Destijds druk bezig met acties om fondsen te werven voor financiële steun voor de ontwikkeling van deze plannen. We zijn nu een klein jaartje later en er is veel goeds gebeurd. Hierover en natuurlijk ook de komende activiteiten op de agenda van de vereniging gaan we praten met de voorzitter van De Amstelgeuzen, Annette Neervoort. Annette, goedemiddag. Fijn dat je er bent voor de uitzending.
3: Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Even om een beeld te krijgen van de roeivereniging. Kun je even kort vertellen waar De Amstelgeuzen roeien en hoe je de vereniging zou willen omschrijven?
3: Nou, De Amstelgeuzen roeien vanaf een misschien wel de leukste, de mooiste plek in Oudekerk.
2: Ja.
3: Achter de Plus supermarkt.
2: Oh ja, ja.
3: Bij het haventje.
2: Ja.
3: Daar ligt ons vlot. Dus dan is dat echt bij het kommetje, zeg maar.
2: Mm-hmm.
3: We roeien meestal richting Uithoorn. Ook naar Abcoude over de Bullenwijk. Maar ook naar Amsterdam. We maken tochten door de Ronde Hoep. Dus eigenlijk echt de regio.
2: Ja.
3: Nou, wat zijn we voor vereniging? Ik denk dat wij een echte dorpsvereniging zijn. Gezellig, kleinschalig. Ja, een beetje no-nonsense.
2: Mm-hmm.
3: Mensen zijn heel enthousiast en actief. En we vinden het leuk om het met elkaar te doen, op te roeien.
2: Ja,
3: en,
2: absoluut. Maar ja, het is ook echt letterlijk met de roeien die je hebt. Want het is toch, ja, je zit op een plek waar uitbreiding niet heel veel mogelijk is.
3: Nee, het klopt. Het is wel een hele mooie plek. Maar we kunnen nu niet meer boten kwijt dan we nu hebben. We hebben er nu een stuk of 9.
2: Ja.
3: En daardoor, ja, als je niet genoeg boten hebt, dan kun je ook moeilijker meer leden toelaten. Dus dat is een soort verhouding die je steeds in acht moet nemen.
2: Ja. Je wil eigenlijk als je jasje groeien, maar het kan gewoon ook niet.

0: Want er is veel belangstelling hoor voor het roeien. De stromen ieder jaar ook weer mensen in bij ons. Hartstikke leuk.
1: Heeft het WK roeien wat volgende week gaat beginnen daar ook mee? Merk je ook wel daar een soort opleving in? Als Nederland heel veel succes heeft, dat er bij de roeivereniging ook nieuwe leden zich aanmelden?
0: Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar ik denk dat wel, zoals met de Olympische Spelen laatst, dat mensen dat al heel erg leuk vinden. En dan ook hè, we hebben wel eens op de Amsterdamdag hebben we een open middag gehouden. En dan komen mensen wel echt, ja, dan hebben ze dat gezien en denken ze, nou, toch wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad het WK op de... op de bosbaan, hè, dat is 24 tot 30 augustus. Mm-hmm. Ja, is natuurlijk geweldig
1: Absoluut.
0: Dat het hier weer is. Dat
1: een goede promotie ook voor de sport.
0: Ja, het is wel grappig om te vertellen, want wij gaan 17 oktober... gaan wij daar zelf ook een regio-finale organiseren... van onze eigen regio roeien. Dat doen we met allemaal clubs uit Amsterdam en uit Hoorn. En Naarden doet tegenwoordig ook mee.
1: Naarden ook mee,
0: ja,
1: oké. Okay.
0: Dus dat is ook een groeiend evenement. Heel erg leuk. Het gaat meer om de gezelligheid dan...
1: Natuurlijk, maar dat moet ook voorop staan, hè?
0: Maar dat eindigen we altijd ieder jaar in oktober op de bosbaan. En die is dan natuurlijk helemaal vernieuwd voor het WK. Dus ja, ja, geweldig.
1: Absoluut. Hey, over oktober gesproken. Vorig jaar oktober spraken wij met Margriet Berger.
0: Ja.
1: De plannen voor de verhuizing lagen er toen al.
0: Ja.
1: We zijn nu een klein jaar verder. Aan jou de vraag, wat zijn in de afgelopen jaar de ontwikkelingen geweest?
0: Nou, er zijn veel ontwikkelingen geweest. Er staat nog geen nieuwe botenloods.
1: Okay.
0: Er is geen nieuwe clubhuis. Maar zoals het vaak is met dit soort projecten, het is een kwestie van een lange adem.
1: Uiteraard.
0: We zijn nu vooral heel erg bezig geweest met crowdfunding. Mm. We hebben heel veel geld bijeengebracht. De leden hebben de meest geweldige acties gedaan. Van yoga op het vlot tot het organiseren van boottochten. We hebben een fundraise diner gehad in Overamstel. Heel erg bijzonder. Nou, de Lions, de Rabobank. Nou, veel geld opgehaald. En een deel van het geld, daarvan heeft de gemeenteraad voor de verkiezingen gezegd, we willen jullie daarbij gaan helpen. Nou,
1: ja.
0: Dat gaan we dus nu in gang zetten. Dat is wel een grote hoorde.
1: Mm-hmm.
0: En waar we nu ook mee bezig zijn, is de vergunningen van de provincie. Dat we daar echt met ons roeivlot op die plek mogen gaan liggen.
1: Ja, nu heeft de gemeente natuurlijk al afgelopen maart aangegeven, wij gaan borg staan voor het bedrag wat nodig, €275.000. Mm-hmm. Dan zeg je al, borg staan, dus die willen het ook weer terug hebben.
0: Zeker.
1: Ja. Nou zijn die natuurlijk al heel erg goed bezig met acties om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Volgens mij staat de teller
0: 130.000.
1: Ja. Dus je bent bijna
0: staat
1: bij de helft.
0: Niet allemaal op de bank, hè, maar dat zijn ook toezeggingen. We hebben van Schiphol een mooi bedrag van Waternet en Rijkswaterstaat, die dit ook allemaal ons hierbij vanaf het begin heeft geholpen. En die steunt ons ook met bijvoorbeeld het maken van de ondergrond. Dus alles telt op tot dat bedrag.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog wat te overbruggen. Maar we hebben wel goede hoop. Ook het Waarborgfonds Sport is daarvoor, voor een deel, om daar ook garant voor te staan.
1: Absoluut. Wij gaan zo met je verder praten over de roeivereniging en de toekomstplannen. We gaan eerst een stukje muziek draaien, René. En welke platen wij klaarstaan?
2: Damster Funk en Water.

0: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: We gaan verder met het tweede gedeelte van het gesprek met voorzitter van roeivereniging de Amstelgeuzen, Annette Neervoort. Annette, we hadden het voor de muziek al kort over de op handen zijnde verhuizing. De gemeente die al het gehele bedrag borg heeft staan. En nu gaan we het hebben vooral over op welke manieren gaan we dat geld proberen terug te verdienen. Jullie komen ook letterlijk naar de mensen toe, hè? Want nou zag ik dat jullie op 13 september op het nazomerver op het kampje staan in de Oude Kerk.
2: Dat klopt.
1: Wat gaan jullie daar precies doen?
2: Nou, dat is wel grappig. En het hangt ook weer samen met de ergometer race. Op 27 september in de Bindelwijk gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is trouwens voor de tweede keer. Hè. Dat hebben we eerder gedaan ook voor de nieuwe locatie om geld bijeen te brengen. En het was zo'n groot succes dat we bedacht hadden en anderen met ons, dat gaan we ieder jaar doen. Nou, en op de nazomerfair willen we even een soort voorproefje geven. Kunnen mensen alvast op de ergometer zitten en racen. Mm-hmm. En als ze denken, nou, dat roeien lijkt ons echt heel leuk, dan kunnen ze ook even doorlopen naar onze locatie achter de plus. En dan gaan we een rondje met je roeien.
3: Ergometer. Ja, het is wel bijzonder.
1: Wat is een ergometer?
2: Ja, het is leuk. Nou, een ergometer is eigenlijk gewoon een roeimachine. Maar dat, ik weet niet waarom, maar dat
1: wordt
2: een ergometer.
1: Oh, je zit daar ook zo in, gaat dan
2: precies.
1: Met je...
2: staat gewoon in de sportschool. Ja,
3: okay. Ik wou net zeggen, daar heb ik wel eens op gezeten. Ze zijn erg lekker om op te zitten als je eenmaal de slag te pakken.
2: En vaak leer je daar heel goed op roeien. Hè. Dan kan je echt ook de volgorde.
1: En wat meet je dan precies?
2: Nou, je stelt in zo'n... met die ergometers kan je bijvoorbeeld een afstand instellen. Waar je dus virtueel tegen elkaar aan het racen bent. En er is ook echt een winnaar. Er worden ook echt kampioenschappen meegehouden.
1: Mm-hmm. Dus, kampioenschap ergometer?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Het is roeien, maar dan op het droge.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, vorig jaar, hoe kijk je even kort terug? Hoeveel deelnemers deed je toen mee?
2: Toen hadden we iets van 20 teams.
1: Zo.
2: Dus en het was heel leuk. Het was helemaal geregeld. En de ergometers waren ons gratis aangeboden door Concept Store, die deze apparaten levert. Mm-hmm. En die worden dan in een cirkel gezet. En dan gingen teams tegen elkaar roeien.
1: Ja.
2: En roeivereniging uit Amsterdam, Poseidon, heeft toen gewonnen.
1: Ja, maar ik wel even eerder zo. Je noemde er ook een team met een hele grappige naam.
2: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ben de naam even kwijt. Goed, maakt niet uit. Die weet ik zelf wel waarschijnlijk.
2: Maar er was heel veel enthousiasme. En dus we gaan het weer organiseren. Dus mensen, meld je aan.
1: En op welke manier kunnen ze zich aanmelden?
2: Kan via onze website. www.amstelgeuzen.nl. Daar staat ook de agenda voor de komende maand. Mm-hmm. Ja, over de nazomerfair, de ergometer race. Daar kun je je voor aanmelden via de site tot en met 25 september. En doe het, want het is ontzettend leuk. En je kan op een...
1: En moet je dat individueel of moet je dat in een team geweest?
2: Het is wel leuk als je dat met een team doet.
1: En een team, dat praat van teams 2, 4, hoeveel personen?
2: Je moet minimaal 4 mensen in je team hebben zitten.
1: Ah, oké. Ik zie je. Even kijken. Jij bent terug van vakantie, Sebastien. Marina, jij hebt een verstand van, hoor ik. René, jij roeit altijd met de riemen die je hebt, dus dat komt wel goed.
3: ik heb vroeg wel geroeid, dus.
1: Wij doen mee. Met het 24 september, meld ons maar aan.
3: Jam FM team.
1: Nee, maar eventjes concreet over de verhuizing.
2: Ja.
1: Wanneer hoop je dat de verhuizing, dat je gewoon over bent naar de nieuwe locatie?
2: Wij denken dat het mogelijk gaat zijn einde van 2027, misschien 2028. Ik denk dat op het moment dat we weten dat de provincie groen licht geeft en alle geld, benodigde middelen.
1: Dus het is eigenlijk puur afhankelijk van de provincie dat die groen licht.
2: En toch ook dat laatste, die lening, dat moet wel nog helemaal.
1: Ja, want hoe kunnen we doneren?
2: Nou, fijn dat je erover begint.
1: Ja, ik kan zeggen, natuurlijk.
2: Doneren kan ook via onze website. Er staat een QR-code. Kan je scannen en dan kan je zelf bepalen hoeveel geld je ons zou willen geven. Echt van harte welkom om dat te doen. Want we blijven ook de komende tijd doorgaan met dit soort acties. En, want alles kunnen we goed gebruiken.
1: Nou, helemaal goed.
2: Iedere euro.
1: Laten we afspreken dat zodra jullie over zijn met de verhuizing, dat we dan zeker een keer proberen.
2: Kom een keer langs.
1: Het gaat ons vast leuk om langs te komen en een reportage te maken.
3: Een reportage tijdens de feestelijke opening.
1: En natuurlijk, zeker als jullie nieuws hebben, dan natuurlijk. En misschien natuurlijk op het kampje, de 13e.
2: Zeker. En dat wordt volgens mij ook heel erg leuk. Het kampje ziet er natuurlijk ook fantastisch uit. Het is echt ook mooi opgeknapt. Dus ik denk dat het, met een roeiclub erbij, dat het dorp nog leuker en gezelliger wordt.
1: Nou,
2: dus,
1: zeker weten.
2: Daar gaan we vanuit.
1: Hebben we nog tijd voor de stelling of zeggen we die pakken we zo door?
4: Pakken we even later.
1: Dus je mag nog even over nadenken over wie jouw favoriete leraar, lerares was. Of juist niet natuurlijk. Voor alle informatie www.deamstelgeuze.nl.
2: Zonder de.
1: De. www.amstelgeuze.nl.
2: Heel simpel.
1: En dan kan je ook abonneren door middel van die QR-code.
2: Ja, top.
4: Is Barcase too hot to stop?
1: Lekker hoor.

0: Jij had het toch goed van ons de stelling die we hadden voorgelegd voor Annette.
1: Absoluut, inderdaad. En die stelling is, ik zal hem nog een keer herhalen. Aan welke leraar of lerares heb jij de beste herinneringen of juist minder goede herinneringen, Annette?
2: Nou, dat is wel grappig. Want ik moest meteen denken aan de beste herinnering had ik aan mijn lerares Frans. Waar ik ook eindexamen bij deed. Nou, dan hebben ze over 1988. Dat is echt een eeuw geleden dus. Het was mevrouw Schenkeveld en zij was geweldig en echt goede herinneringen aan. Maar de naaste herinnering was een leraar Frans die ik had.
1: Oh je hebt niet zoveel met Fransen.
2: Ja, dat was, ik mocht geen namen noemen. Maar goed, deze leraar die vond dat ik, die hoorde mij niet. Dan moest ik woordjes voorlezen. Mm-hmm. Ja, kom maar naar voren. En dan moest ik naast het bureau staan. Ja. En dan ging hij met briefjes over mijn oren wrijven. Zodat ik mezelf niet kon horen.
0: Oh,
2: waardoor ik harder ging. Dat was enorm trauma.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, fijn dat je dit trauma hebt willen delen.
3: Ik ken een Frans woord met een P en het eindigt op E. Ik zal het niet hardop uitspreken.
1: Nee, doe maar niet.
3: Goed, ja. Ik denk dat je weet welk woord ik bedoel.
2: Ja, nee, zeker. Nou, dat had ik dan wel geleerd, inderdaad.
3: Ja.
0: We gaan langzamerhand richting het nieuws alweer van 3 uur. Dankjewel, Annette.
2: Dankjewel. Graag gedaan, bedankt.
0: En we houden contact. Everett's Wideband. Pick up the pieces tot die tijd.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Dus toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 22:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3:00.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden.
9: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Douane vindt 140 kilo crystal meth op Schiphol. En de Stadsfonds Amstelveen ondersteunt 42 initiatieven. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft zondag 16 augustus op Schiphol 140 kilo crystal meth onderschept. De drugs werden gevonden in een luchtvrachtzending uit Mexico en waren verstopt in een groot aantal cilinders. Het cargo harkteam Schiphol onderzoekt waar de drugs vandaan kwamen en waar ze naartoe moesten. In het kader van dat onderzoek werd ook een opslagruimte in Amsterdam onderzocht. Dinsdag is een 22-jarige man aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. En het Stadsfonds Amstelveen heeft in anderhalf jaar 42 initiatieven ondersteund die bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige stad. Het gaat om projecten voor onder meer evenementen, groen, cultuur, duurzaamheid en sport. Zo zorgt een groen verlichting en evenementen voor aantrekkelijkere winkelgebieden. In het oude dorp leverden herbruikbare glazen ruim 80% minder afval op. Het VU-orkest liet meer dan 1000 basisschoolleerlingen kennis maken met klassieke muziek. Ondernemers en organisaties kunnen tot 1 september 2026 nieuwe aanvragen indienen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Tune in, Jam FM.

0: Teddy Pendergrass. Life is a song worth singing. Welkom terug. Tune in, Jam FM.
1: Tune in, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: We gaan met onze gasten aan tafel praten over een onderwerp waar we steeds vaker mee te maken krijgen dan we denken. Is het misschien niet bij jezelf, dan wel in je naaste omgeving. Stress, emoties, lastige situaties die op ons pad komen. Soms hoor je dan mensen zeggen, ach joh, daar kom je ook alweer overheen. Of het is een kwestie van even rust nemen en dan gaat het wel weer. Maar wat als je er voor jezelf niet uitkomt en al jaren op de wachtlijst staat voor professionele hulp? Dan kun je ervoor kiezen om zelf die benodigde levensvaardigheden te krijgen en natuurlijk te ontwikkelen. En deze training levensvaardigheden worden gegeven door de twee dames bij ons te gast, Fleur van Ooyen en Tessa van der Einde. Dames, als eerste welkom. Jullie zijn ook beide psycholoog. Graag geef samen ook die training, levensvaardigheden. Voordat we even verder op ingaan in de inhoud, als eerste de vraag, Fleur. Hoe lang geven jullie deze training al en vanuit welke gedachte is het ontstaan?
3: Ja, de training geven we nu ongeveer een halfjaartje. We zijn eigenlijk begonnen in een andere regio, in de regio van Eindhoven. En daar hebben we al succesvol 4 groepen afgerond. Waar we ook veel succesvolle reacties van hebben gekregen van de deelnemers. Dus dat is super fijn. En eigenlijk omdat het daar zo succesvol was en we ook zagen dat er heel veel vraag naar is, hebben we besloten om de training hier naar Amstelveen te halen. En samen te werken, eigenlijk te werken in de regio Ouder Amstel en Amstelveen. En daar gaan we eind augustus mee starten. En die groepen zitten ook al helemaal vol, dus dat is heel erg fijn.
2: Ja, aan de ene kant is het heel fijn. Aan de andere kant denk je, als het zo gauw vol loopt, dan is er dus heel veel vraag naar. En is het toch onder heel veel mensen, Tessa, die met die problematiek lopen?
4: Ja, zeker. We hebben de afgelopen jaren hebben wij in een basis-GGZ-praktijk gewerkt, hè, bij Koekoek & Co. En daar hebben wij ook wel gezien dat het überhaupt al best een drempel is om naar de huisarts te gaan.
2: Absoluut.
4: En vervolgens zorg te krijgen, hè, naar de psycholoog te gaan. En we hebben deze training eigenlijk ook wel in het leven geroepen om al wat eerder mensen een aanbod te kunnen doen. Aangezien we op scholen veelal uitleg krijgen over rekenen en spelling. En wat ook heel belangrijk is. En tegelijkertijd uitleg over hoe werken emoties. Of hoe ga je om met uitdagingen in het leven. Of onverwachte situaties die je niet in de hand hebt. Daar missen we wellicht nog iets. En daar gaat ook echt deze training over, om daar al iets in te kunnen bieden voor velen.
2: Want deze training, Fleur, die bestaat uit een aantal bijeenkomsten. Hoeveel zijn het er in totaal?
3: Het zijn 5 bijeenkomsten. We starten wel met een online intake. Dat is individueel. En dan zijn het 5 groepsbijeenkomsten waarvan 1 met de paarden is.
2: Ja, daar komen we zo verder. Daar gaan we verder op inderdaad. Want daar wil ik echt wat meer over weten.
3: En dan eindigen we weer met een online evaluatie. Ja, dus dat is het hele traject.
2: Ja, je noemde net al van de sessies die in augustus gaan plaatsen zijn nog helemaal vol. Dan denk je van, het is toch een drempel waar je overheen moet zijn. Wat Tessa ook al zei. Maar toch wil je proberen om het toch zo laagdrempelig te houden. Op welke manier proberen jullie dat zo laagdrempelig te doen?
3: Nou, ik denk dat dat ook is wat je nu ziet. Hè. De wachttijden voor de zorg worden steeds hoger. Ja. En het feit dat we dit nu aanbieden en dat er zoveel vraag naar is, geeft ook aan dat er blijkbaar behoefte is ook aan een alternatief aanbod. En dat is wel wat we ook proberen eigenlijk aan te bieden. Iets wat aanvullend is op de huidige zorg. En dat het ook gaat over hoe kunnen mensen laagdrempeliger instappen en aan de slag gaan met thema's waar eigenlijk iedereen in het leven mee te maken krijgt. Want stress, emoties, moeilijke dingen, er is niemand die dat niet meemaakt.
2: Nee, precies.
3: Alleen het is van, hoe leer je als persoon omgaan met die dingen? Hè? Hoe doe je dat? Kan je daar inzicht in krijgen om ook te kijken van, wat doe ik wat helpend is? Wat is niet helpend? En hoe kan ik de dingen die niet helpend zijn veranderen, juist voordat het zich ontwikkelt in klachten?
2: Ja.
3: En dat is vaak het punt dat mensen pas aan de bel trekken als er klachten zijn. Terwijl het zo fijn zou zijn als mensen ook al iets eerder daarin kunnen kijken naar hoe doe ik die dingen om te voorkomen dat er klachten zijn of te voorkomen dat ze naar de GGZ gaan of lang op de wachtlijst staan.
2: Ja, wat klopt het, Tessa, dan dat jullie eigenlijk een proberen om juist te voorkomen dat de mensen dan die professionele hulp zoeken door eigenlijk een soort preventieve houden en preventieve manieren aan te bieden?
4: Ja, onze intentie is wel om preventief aanbod te doen. Tegelijkertijd is het denk ik een illusie om dingen te willen voorkomen, hè? Want er gebeuren nou eenmaal dingen die niet fijn zijn in het leven en dat is denk ik ook waar onze training echt over gaat. Je hebt een keuze. Je hebt een keuze hoe je daarmee om kan gaan en hoe je daarvan herstelt. En soms voelt het alsof de dingen je vooral overkomen.
2: Ja.
4: En daar bewustwording op krijgen geeft ook bewustwording op hoe je wellicht een andere keuze kan maken voor ander gedrag wat helpend of ondersteunend kan zijn in moeilijke situaties.
2: Absoluut. Wij gaan zo verder praten met jullie onder andere over die sessie waarin de paarden betrokken zijn. We gaan eerst luisteren naar een stukje muziek, René. En jij hebt een heerlijke plaat klaarstaan weer.
0: The Groove Association. Met het nummer Living the Good Life. Toepasselijk.

0: a good life.
1: Tune in, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Ja, we zitten nog steeds in het gesprek met Tessa en Fleur. Ja, we hebben het over natuurlijk de training die we hebben gegeven. Een derde bijeenkomst van jullie, dat jullie geven. Levensvaardigheden training. Daar worden paarden in betrokken. Kan je Fleur vertellen, ja, waarom er gekozen is voor paarden? Want daar zit een heel goede reden achter.
3: Ja, zoals Tessa dat het mooi zegt, waarom werken we met paarden, ja, niet met cavia's? Dat heeft wel een belangrijke reden.
2: Nou, dat was mijn tweede vraag eigenlijk.
3: Ja, dat zou makkelijker zijn als we cavia's gewoon mee kunnen nemen in de ruimte. Mm-hmm. Maar nee, ja, paarden zijn kuddedieren en paarden zijn vluchtdieren. En doordat het hun zintuigen zijn gewoon veel sensitiever afgesteld dan die van ons eigenlijk. Dus van heel ver konden zij vroeger eigenlijk, als er nog roofdieren waren, aanvoelen van, hè, gaat die leeuw ons opeten of niet?
2: Okay.
3: En dat konden zij doen door bijvoorbeeld te kijken van, hè, hoe is de hartslag, hoe is de ademhaling van het roofdier. Dus zij zijn daar heel goed in geworden over de jaren heen.
2: Een soort instinct eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Okay.
3: Dus op het moment dat wij als mensen bij hun in het bakje staan, dan kijken ze eigenlijk van, hè, is het veilig om contact aan te gaan?
2: Mm-hmm.
3: En dat is ook omdat het kuddedieren zijn, is voor hun samenwerken heel belangrijk. Dus zij willen niks lievers dan met ons samenwerken als mensen als wij in contact komen met de paarden. Maar dat moet wel onder de voorwaarden dat het veilig voor hun is, hè, en dat ze er iets aan hebben.
2: Ja.
3: En waar wij als mensen heel goed in zijn, is soms zeggen, hè, als iemand aan je vraagt, hoe is het met je? Ja, gaat supergoed. Terwijl dan voel je al eigenlijk van,
2: voelt zo'n paard dat aan? Als jij ook niet lekker, ja, in je vel zit?
3: Ja, dus precies eigenlijk waar paarden heel goed in zijn, is kijken van, is onze binnenkant en buitenkant gelijk? Hè? Laten we zien aan de buitenkant hoe het ook van binnen voelt. Of hebben we een glimlach op en voelt het paard eigenlijk dat ons hart heel snel klopt of dat er van alles gaande,
2: okay,
3: is? En daar kunnen de paarden ons mooi op spiegelen en feedback op geven.
2: Ja. En dan zo'n vijfde bijeenkomst. Dan krijg je een soort samenvatting van het eerder getrainde. Een term die ik even wil benoemen is verwachtingsmanagement. Tessa, wat wordt er verstaan onder verwachtingsmanagement?
4: Nou, wij vinden het belangrijk dat als deelnemers meedoen aan de training, dat, ja, ze realistische doelen stellen. We zijn namelijk geneigd om een doel te stellen zoals, ik wil meer rust in mijn leven.
2: Mm-hmm.
4: Maar wat is rust in je leven?
2: Ik wil dat je eigenlijk allemaal niet.
4: Ja, is, ja, best breed, hè. Dus, ja, wat ga je dan anders doen of anders denken? En daar zicht op krijgen, daar bewustwording op krijgen, zorgt ervoor dat op het moment dat jij het anders gaat doen, dat je dat gaat herkennen.
2: Mm-hmm.
4: En erkennen dat je daar stappen in maakt. En verwachtingsmanagement vinden wij dus belangrijk om met de deelnemers ook reële en realistische doelen te stellen, zodat er ook bij het inzicht wat ze opdoen in de training een handeling komt en dan ontstaat er verandering.
2: Ja, en na die training, blijven jullie dan wel nog enigszins contact houden? Of is het gewoon, we laten het los en we hopen dat het gewoon goed blijft? Blijven jullie wel een vinger aan de pols houden op dat gebied?
4: De training is in principe een kortdurend traject. Dus dat, ja, betekent dat we concrete doelen stellen om stappen te maken.
2: Ja.
4: Maar natuurlijk hebben we na de training wel nog een online evaluatie, waarin we ook echt al met de deelnemers kijken, hey, welke stappen zijn er gemaakt en wat ligt er nog?
2: Ja.
4: En kunnen wij daar iets in betekenen? Of kunnen we meedenken voor wat daarin passende zorg is?
2: En is de evaluatie gelijk direct daarna? Of zit er een periode van 2-3 weken tussen?
4: Er zit vaak 2 of 3 weken tussen. Want als je nieuw gedrag eigen wil maken, heeft dat natuurlijk ook tijd nodig.
2: Mm-hmm. We hadden net eventjes over de trainingen die in augustus zouden plaatsvinden. Nou ja, je noemde al, we hadden een oproep geplaatst op Facebook, social media, Fleur. En wat jou verbaasde, en wat mij misschien ook verbaasde, nou ja, mij verbaasde het heel erg, van dat er eigenlijk binnen een hele korte tijd al meer dan 25 aanmeldingen kwamen.
4: Mm-hmm.
2: Op welke manier was je verbaasd?
3: Nou, ik denk, we hebben het hier ook vaak samen over gehad, hè, dat we ergens misschien wel niet verbaasd zijn. Hè? Ook omdat we weten dat de wachttijden zo hoog oplopen nu, dat, ja, mensen zijn zoeken, hè, wat kan ik doen, wat is er daarin mogelijk. Dus in dat opzicht waren we niet verbaasd. Maar ik denk wel dat het aangeeft, hè, dat er vraag is ook naar iets anders. En waar we het net ook al over hadden, mensen wachten, hè, best wel lang of trekken vaak pas aan de bel als er klachten zijn.
2: Ja.
3: Hè? En dan naar de huisarts gaan is al best wel een grote stap. En dan kom je je eigenlijk in een soort gat waarvan je misschien wel iets wil, maar waar er niet echt iets mogelijk is. En wij hopen juist door een oproep te plaatsen, dat je niet helemaal ervoor naar de huisarts moest of een heel voortraject hoef hebben gehad, dat je gewoon aan de slag kunt met, hey, welke patronen heb ik, wat kan ik anders doen? En het gaat ook over een stukje verwachtingsmanagement. Wat kan je zelf anders doen om beter in je vel te komen zitten, in plaats van hopen totdat misschien wel iemand in de zorg het voor je kan oplossen, want helaas is dat ook niet hoe het is.
2: Ja, maar men moet het niet vrezen, want in november en januari januari volgend jaar, gaan jullie deze training ook geven. Zijn daar nog plaatsen vrij?
3: Ja, voor nu zijn er wel nog een paar plaatsen vrij in november, maar ook daar gaat het wel voor nu.
2: Oké. En waar vindt het plaats, deze training?
3: De training vindt plaats bij Van Stal, dat is op de Kostverlorenkade in Amstelveen. Daar vinden de live bijeenkomsten plaats.
2: Ja, dus men moet er wel snel bij wezen.
3: Ja, of inderdaad dat iets van tevoren toch wel vooruit plannen. En ja. We zijn wel aan het kijken hoor wat we kunnen doen. We willen zoveel mogelijk mensen helpen. Maar voor nu november en januari staan er nog trainingen inderdaad op de planning.
2: Ja, Tessa, de rol van de Riki Stichting, daar werken jullie nou mee samen. Wat is die rol in combinatie met jullie training?
4: Nou, de Riki Stichting zet zich in voor een liefdevollere wereld.
2: Ja?
4: En die organiseren verschillende activiteiten voor de ouderen. Ook wel de eenzame ouderen. En de Riki Stichting is daarin ook wel degene die ons steunt. Hè, en achter ons staat in, het is voor iedereen toegankelijk en mogelijk om aan persoonlijke ontwikkeling te werken. En daar leveren hun een bijdrage aan door dus ook de training voor de deelnemers te vergoeden.
2: Kijk, dus de deelnemers die hoeven daarvoor niet te betalen.
4: Nee.
2: Is ook een deel van de laagdrempeligheid.
4: Ja, precies. Ja, we vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om aan jezelf te werken en te leren. En dat proberen we dus eigenlijk al in het voorliggend veld mogelijk te maken. En niet pas als het richting de klachten gaat.
2: Nee. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Op welke manier? Fleur? Tessa, sorry. Anders wordt er van alles gebeurt van alles achter ons. Mensen die zich toeterend al aan willen melden waarschijnlijk.
4: Nou, op www.fleureren.nl zie je best wel duidelijk staan de training levensvaardigheden. Als je daarop klikt, dan krijg je alle informatie over wat we aanbieden en hoe de training eruit ziet. En onderaan de pagina is een aanmeldformulier. Als je die invult, dan kun je jezelf via die route aanmelden.
2: Ja, ik heb voor jullie allebei nog één vraag. Even kijken. Ja, Tessa, is nu toch. Nou, ik heb me best voorgesteld dat al die emoties waar je mee te maken krijgt, het misschien ook wel met jou wel wat doet. Hoe kan je dan toch proberen of die emoties toch een plek te geven, zodat je niet thuis komt en denkt van, ik zit helemaal overvol en ik neem het mee naar mijn privéwereld.
4: Ja, ik denk dat naarmate je veel mensen mag zien in de persoonlijke ontwikkeling of in de mentale zorg, dat je eigenlijk de luxe positie hebt om van al die mensen te mogen leren.
2: Ja.
4: En dat ze de moed hebben om daar kwetsbaar over te zijn. En dat maakt ook dat wij mogen leren, hey, wat hoort bij mij? Wat is van mij? Wat herken ik? Waar heb ik nog iets in te doen? En wat ook niet. En is over de datum. En op die manier kijken naar de ander en naar jezelf zorgt ervoor dat je samen ontwikkelt en samen leert. En ik denk dat dat de manier is om het niet altijd mee naar huis te nemen.
2: Absoluut. En Fleur, heb ik voor jou nog een vraag? Ik las je eigen website, fleureren.nl. Een hele mooie uitspraak. Misschien is het ook jouw persoonlijke motto. Je knikt al, je denkt van, is zal het op zijn? Create your own sunshine. Kan je die toelichten? En hoe creëer je eigen zonneschijn?
3: Ja, mooie vraag. Ik denk dat wij ook al heel vaak zeggen, ook in de training, van alles wat je aandacht geeft groeit. En dat is ook hoe het werkt. Hè? Dat zien we ook vaak met deelnemers. Dat mensen binnenkomen en heel erg weten wat ze niet meer willen. Maar als je heel goed weet wat je niet wil, dan ben je daar onbewust ook mee bezig. Dus daarom dat het ook zo mooi is om bezig te zijn met wat wil je wel. Hè? In welke stemming wil je zijn? Hoe wil je je voelen?
2: Ja.
3: En als je eigenlijk daar al mee bezig bent, komen de signalen daarin ook gewoon steeds meer op je pad. En voel je dat ook steeds meer. Ja, dus voor mij gaat Create Your Own Sunshine zeker over, ja, hoe kan ik toch het positieve in de dag zien en de dag zelf plukken. Dus dan voel je vanzelf de warmte.
2: Nou, precies. Helemaal goed. Dus voor de mensen die informatie willen, ga naar de website www.fleureren.nl. Ook om je aan te melden voor deze trainingen in november en januari. Blijf nog even zitten, want na het nieuws gaan we ook nog even de stelling aan jullie voorleggen over jouw favoriete leraar of lerares.
0: Maar eerst het nieuws.
2: Het nieuws is alweer alles. Gaat het snel.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Fastfood in Duivendrecht en Theater De Landing organiseert overdag. Mijn naam is Hans van der Heijden. De berichtgeving.
0: Vanuit de Metropool Regio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
7: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Marleen Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: zich geen zorgen om dit instrument. Zult u morgen waarschijnlijk niet horen hier op Zuidoost Jazz Stage. Want ja, accordeon komt veel voorbij, maar die zal niet welkom zijn hier binnen. Wie wel welkom zijn, en we hebben net meegesproken voor het nieuws. Tessa en Fleur. Tessa van Einde, Fleur Ooyen. Over de training. Ik moet er even bij kijken. Mijn hoofd zat even helemaal vol inderdaad. Fleureren.nl, levensvaardigheden. Nou, dat was hem. We gaan nu hebben over de stelling. En die ga ik ook jullie voorleggen. Zoals we aan alle gasten die voorleggen. Fleur, omdat de F voor de twee komt in het alfabet. Ja.
1: Daar zit logica in. Ja.
0: Aan jou de stelling. Welke leraar of lerares komt voor jou, heeft bij jou misschien de beste herinnering? Dat je denkt van, oh ja, die zal ik mijn leven lang bijblijven.
2: Nou, ik hoor je niet vragen beste. Maar net hoorde ik beste of slechtste. Dus
0: ja,
2: ik had een slechtste
0: ook.
2: Bedacht.
0: Slechtste mag
2: dus,
0: ook inderdaad. Ja hoor.
2: Ik dacht om een beetje in het thema te blijven waar we het net over hebben gehad. Weet ik nog dat ik op de middelbare school een docent had in aardrijkskunde. En ik was daar nooit zo goed in. En op een gegeven moment was het van, weet je, je kan ook gewoon niet goed zijn in een vak. En dan kan je dat gewoon accepteren, zei die docent. Je wordt gewoon nooit goed in aardrijkskunde.
0: Lekker positief.
2: En toen dacht ik, inderdaad, als we het daarover hebben, gaat het niet over, ik zou dus niet zo accepteren dat je iets niet kunt. Misschien is de manier waarop je het tot nu toe deed niet de manier. Mm-hmm. En heb je daar dan ook een keuze om het toch nog anders te proberen. Dus het is me wel altijd bijgebleven dat ik dacht, als dat is wat docenten hun leerlingen meegeven, dat je gewoon moet accepteren dat je het niet kan, is dat niet heel helpend. Dus dat is me wel echt bijgebleven.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Je mag ook ze initialen geven.
2: We laten het voor nu lekker hierbij. Okay.
0: Tessa, welke leraar of lerares staat jou het meest bij? Op welke manier dan ook?
3: De positieve die mij het meeste bijstaat is toch wel mijn geschiedenisleraar. Die kon heel goed de actualiteit in zijn lessen brengen. Waardoor geschiedenis van vroeger interesseerde me niet. Dat lukte niet. Maar als hij hem in het nu trok, dan kon ik het wel. Mm-hmm. Dus andere perspectieven ontwikkelen op de geschiedenis is wat ik wel heel erg van hem heb geleerd. En degene die het slechtste in mijn herinnering zit, was wel natuurkunde. Daar moesten wij allerlei proefjes doen. En hij vergat vaak uit te leggen wat nou precies de risico's waren. Dus daar gingen nog wel eens wat dingen mis. Dus natuurkunde was nooit... Daar zat ik niet zo graag bij in de les.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar het ook nog iemand die positief bij je gebleven is?
3: Ja, mijn geschiedenisleraar is natuurlijk positief.
0: Wij over de heden inderdaad.
3: Ja.
0: Nou ja, mooie verhalen inderdaad. Hebben we nog tijd voor nog iemand?
1: Marina nog, hè?
0: Ja, Marina, jij nog?
4: Ja, kom.
0: Lucas laatste, als afstandsgoedje of zo.
1: Ja,
0: Marina?
1: Jij wil altijd als laatste, hè?
0: Ja, maar dan kijk ik langs nadenken.
1: Zoveel trauma's heb je opgelopen, volgens mij. Maar goed, als ik naar mezelf kijk...
0: Ik heb aangemeld voor bij Fleur en Tessa ook lijken.
1: Nou, dat is mooi om te weten. Dan kun je meteen goed aan de bak met jezelf. Maar in ieder geval, ik heb verschillende docenten gehad in mijn leven... die een hoop impact hebben gemaakt. Eén daarvan was op de vrije school in Den Helder. Marjan Bobbeldijk heette ze.
0: Ja, die luistert mee dus.
1: Die heeft mij zelfs zo ver geholpen... dat ik ook af en toe bij haar over de vloer thuis kwam.
0: Oh, wat leuk.
1: En kennis heb gemaakt met haar familie en dergelijke. Omdat het thuis niet helemaal 100% liep. Die had zoiets van, kom maar even mee. Kan je even in een rustige omgeving even tot jezelf komen. En hopelijk helpt dat je verder.
0: Ah, dat vind ik wel heel mooi. Ja, spreek die mevrouw nog wel eens?
1: Helaas is het contact verwaterd. Mm. En
0: we hebben er hier binnen.
1: Ja,
0: mevrouw Bobbeldijk.
1: Oh, hallo. helaas heb ik geen contact meer met haar. Dus ik hoop dat ze nog wel in leven is. Want de laatste keer dat ik bij haar ben geweest... was in het ziekenhuis omdat ze een vorm van kanker had.
0: Sorry.
1: Waar ze aan behandeld werd. Ja. Dus ik hoop dat ze het overleefd heeft.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat was het. We gaan door met het volgende muziek. We hebben er weer eentje heerlijk klaarstaan.
1: Another Taste.
0: Natuurlijk enorm bedankt. En wij gaan door naar het Another Taste.

0: Another Taste and Blue Feather Movement.
1: Tune in Party Update.
0: Ja, ze konden uiteindelijk helaas niet bij zijn. We hebben het al een beetje aangekondigd eerder. Another Taste is zo druk bezig. Maar ja, wie is Another Taste? Is het Boekie? Funk uit de jaren 70? Obscure disco van Ode aan Burgess? Het is geen van beide en eigenlijk alles ook tegelijk. En deze smaken botsen en wat er uit de speakers komt. Ja, dat is precies wat de Groove Doctors voorschrijven. Another Taste. Een elective collective uit Rotterdam gesmeed in taperuis en menselijke verbondenheid. Oftewel Another Taste. En ja, Marina, ze staan nu op de Wicked Jazz Sound Festival, hè?
2: Ja, klopt. En liefhebbers van groove, soul, jazz en dansbare beats kunnen hun agenda alvast vrijmaken voor een funky Wicked Jazz Fest. Vandaag op zaterdag 22 augustus. Dit intieme mini-festival vindt plaats bij Noorderlicht en DSM in Amsterdam en wordt georganiseerd door Wicked Jazz Sounds en Noorderlicht. Vandaag vanaf 1 tot 11 uur vanavond staat het terrein in het teken van live muziek. DJ's, jam-sessies, dansworkshops en cultuur. Een absolute publiekstrekker is Another Taste. Een naam die regelmatig voorbij komt op de playlist van Jam FM. Daarnaast staan onder andere Rob Manga, Lucas Benjamin, Drabes en ruim 40 performers op het programma. Bezoekers kunnen zich de hele dag onderdompelen in een unieke mix van funk, soul, jazz, disco en underground clubcultuur. Ook gezinnen zijn van harte welkom en in het eerste deel van de dag wordt daarom extra aandacht besteed aan jonge bezoekers met onder meer een workshop disco spiegeltjes plakken en een optreden van Hakim, bekend van Sesamstraat. Verder kunnen bezoekers genieten van een uitgebreide vinylmarkt, spontane live jams, inspirerende dance workshops en tal van verrassende acts. En natuurlijk ontbreekt ook Mademoiselle Pipi, de meest funky toiletterjuffrouw van Nederland, niet op het festival. Na een dag vol muziek en gezelligheid gaat het feest nog even door tijdens de officiële afterparty met DJ Leroy Ray, die de avond afsluit met een lange muzikale reis achter de draaitafels. Een funky Wicked Jazz Fest is bewust kleinschalig opgezet. De capaciteit is beperkt, waardoor bezoekers kunnen rekenen op een intieme festivalsfeer. Wie van funk, soul, jazz en goede vibes houdt, mag dit festival eigenlijk niet missen. Zaterdag 22 augustus tussen 1 en 11 Noorderlicht NDSM in Amsterdam. Tickets zijn beschikbaar via Wicked Jazz Sounds.
0: Helemaal goed. Dus ga er nog heen als je kan. En we gaan zeker een ander moment nog een keer spreken met Another Taste. Ook gaan we nog even spreken met onze gast, vrouw van de straks. Eerst nog even een plaatje draaien van Another Taste met Party Lights.

0: People Start to Move. Hier langzaamaan richting het eind van het programma. En we hebben op de valreep, maar niet zonder heel enthousiasme, nog iemand hier aanschuiven.
1: Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Graciela Huntsol is hier zo. Van harte welkom.
2: Dankjewel, wat fijn dat ik er mag zijn.
0: Kijk, hartstikke leuk. Ja, want we staan hier zo, of we zitten eigenlijk, hoe je maar kijkt, bij de Soul Jazz Stage.
2: Klopt.
0: Hoe is het bevallen qua uitzending hier dat we te gast zijn geweest?
2: Ik moet eerlijk zeggen, het was al een hele tijd mijn droom. Ik wilde jullie al heel lang hier hebben. Het stond op mijn bucketlist. En ik vind het natuurlijk super dat we nu de eerste stappen hebben gezet. En ik kijk ernaar uit om nog een paar vervolgmomenten te hebben.
3: Ja, zeker komen.
0: Ja, zeker weten. Ja. Kijkend naar morgen, wat kunnen de mensen verwachten?
2: Nou, morgen op het South East Jazz Festival kunnen ze van de ene verrassing in de andere verrassing vallen. Want er zijn een heleboel locaties waar de mensen vanaf 1 uur 's middags tot en met 10 uur 's avonds terecht kunnen.
3: Lekker lang, ja.
2: Lekker gratis overal. We starten in de Johan Cruijff Arena. Daar kan je beginnen als je dat leuk vindt.
0: Ja.
2: Dan heb je op het Hoekenrodeplein. Dus Hoekenrode is eigenlijk als je vanaf Bijlmer Arena eruit komt. Dus dat het grote plein heb je een hele Latin Village.
0: Oh, wow.
2: Kom je op het Groot Bijlmerplein in de Amsterdamse Poort, heb je het Soul Jazz Stage Podium. Dat zijn wij. Ja. Heel uiteenlopende stijlen, zoals Amsterdam Zuidoost ook is. En in het Bijlmer Park Theater moet je een stukje verder voorlopen. Is ook een hele andere programmering. En voor de rest heel veel food en drinks. Bij ons ook heerlijk food. En we hebben 5 concerten hier binnen.
0: Wow.
2: We hebben Blenna als DJ met het thema huisfeestje. We hebben Marmoesha met Delaram. We hebben het Francisco Electric Trio.
0: Kijk,
2: En we hebben, wat hebben we nog meer? We hebben heel veel. En we eindigen met een spoken word collective. Die gaat onder de naam Natau.
0: Oh, cool.
2: Ja.
0: Maar jij hebt het zelf gestart of initiatief genomen? Of met een aantal mensen?
2: Ik ben het zelf gestart. Ik ben de directeur, ik ben de founder. Mm-hmm. Ik ben de karttrekker, ik ben het gezicht. En uiteindelijk ben ik mensen om me heen gaan verzamelen die in alle opzichten of verschillende opzichten van het ontwikkelen van het bedrijf zijn gaan aanhaken. Mijn basisteam bestaat uit 3. Mezelf als directeur. Dan hebben we Dorien Groeneveld. Zij is de office manager, productie manager. En we hebben Wijnand Hollander, de zakelijk leider.
0: Ja.
2: En als we producties doen, dan hebben we een flexibele schil die met ons de producties draait.
0: Goed team. Ja,
3: en al die artiesten. Heb jij daar zo'n heel groot netwerk?
2: Ja.
3: Ja, en hoe kom je aan die hoe bereid je het netwerk weer uit?
2: Nou, het netwerk wat ik heb ik zelf eigenlijk opgebouwd. Komende vanaf de buik van mijn moeder. Want die is ook artiest en begeeft zich al heel lang in deze wereld, in deze muzikale wereld. Dus dat is een deel van mijn netwerk. En zelf ben ik al jaren on stage binnen verschillende genres. En doe dat op stedelijk, landelijk, maar ook op international level. En die andere mensen hebben ook weer netwerk.
3: Ja.
2: En het je kan blijven programmeren.
3: Ja, absoluut.
0: Zeker. Mag ik je danken dat we hier aanwezig konden zijn?
2: Heel graag gedaan.
0: Is er nog iets wat je aan ons wil meegeven? Een luisteraar die nu luistert.
2: Zeker. Jam FM, always smooth and funky. We zien jullie morgen in Amsterdam Zuidoost bij het South East Jazz Festival. Tot morgen.
0: Helemaal goed. Dankjewel. Wij gaan afsluiten wat betreft TuneIn.
2: Ik ga even terug.
0: En dank voor het luisteren.
3: Absoluut, inderdaad. Volgende week zijn we weer terug aan de andere kant van het stadion bij het Oude Kerken, bij het kampje in bij de Poffertjeskraam. Heerlijk.
0: Dank in Oude
3: Kerk. Kom morgen hierheen, hè? Want het wordt echt genieten.
0: Dank voor het luisteren. Ik sluit af nog met lekker jazz, soulful Jimmy Smith.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in een dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer.
2: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
4: Bodemonderzoek moet kansen voor aardwarmte in beeld brengen. En wat doet jouw gemeente na de moord op Lisa 1 jaar geleden? Mijn naam is Hans van der Heijden. In september wordt de bodem onder Amstelveen opnieuw onderzocht op de mogelijkheden voor aardwarmte als toekomstige warmtebron voor woningen en bedrijven. Met een 2D-seismisch onderzoek brengen onderzoekers de diepe ondergrond in kaart. Langs de onderzoekslijnen komen meetpunten met grondmicrofoons die tijdelijk op grasvelden, stoepen of weilanden kunnen liggen. Omwonenden kunnen lichte trillingen of geluid horen. Het onderzoek is onderdeel van een scanprogramma in 15 gemeenten en vult een eerder 3D-onderzoek uit 2025 aan. De resultaten moeten laten zien waar geschikte aardlagen liggen. En sinds de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude staat de veiligheid van vrouwen nadrukkelijker op de agenda. NH Nieuws en streekomroepen onderzochten wat de 44 Noord-Hollandse gemeenten sindsdien hebben gedaan. Maatregelen variëren van extra verlichting en gesnoeid groen tot meldpunten, toezicht en slachtofferhulp. In Amstelveen zijn groen gesnoeid en extra straatverlichting geplaatst langs fietsroutes. Onder meer bij Sportpark Overburg en de studentenflats op Uilenstede. Ook andere gemeenten nemen maatregelen. Bij de Holterbergweg in Ouder Amstel, waar Lisa werd vermoord, volgen in het najaar extra maatregelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

we jumpen zomaar vanaf de heerlijke Oude Kerkenplas. Hier weer de studio in. En het was weer een fijn samen zijn met de mensen daar. Ik hoop dat ze nog even kunnen genieten, want de zomer begint dan al een beetje langzaam ten einde te komen. Ja, deze Stacey Ladislaw is eigenlijk geboren in 1966. R&B zanger, Washington D.C., daar komt ze vandaan. En zij had ook een track met Anita Ward. Die dacht van, ik ga ermee aan halen. Dat was dat Ring My Bell. Dacht ze van, ik ga dat eerst opnemen. Maar dat deed uiteindelijk die Anita Ward. En ja, zo gaan die zaken dan. Hey, welkom hier, Hans van Soest. De Saturday Afternoon Show. En een fijne track van Norma Jean Wright. Man, ze is weer terug, hè. Als no one else. Dik in de 70, maar zingen als een nachtegaal. Ode to the Disco.

0: ze benoemt ze allemaal. Hè.
1: Nou ja, allemaal. Dat is een beetje een lange lijst voor de disco. Maar die lijst is natuurlijk vele malen langer. Maar toch wel even gaaf dat ze dat zo doet. Ode to the Disco met deze prachtige van Norma Jean Wright. Oud Chic Lit, hè, was ook nog. Ja, dus fijne muziek. Goede muzikant. En een aardige mevrouw ook. Ja, heb ik me laten vertellen. Ik heb er nooit gesproken. Maar... Hey, we gaan eens even terug in de tijd. Nou, een klein stukje mouw. Het was wel een plaat die dit jaar gemaakt is door Two Tons of Pleasure. Deze Weather Girls. Samen goed voor £300 ongeveer. 150 kilo per mevrouw, zeg maar. En ze hebben een fijne track gemaakt. Earth Can Be Like Heaven. Hier is de Spencer Thummy Jam Direct Mix.

Ja, de dames zijn weer terug. Inmiddels hebben ze ook weer een nieuwe single gemaakt. Dit was eigenlijk alweer een single hiervoor. En ja, zo scoren ze toch weer. Ze zijn ook weer on tour, de ladies. Dus wil je ze zien? Ja, je moet wel even een stukje verreizen. Ze komen niet zo gauw in Nederland. Maar dit keer is het Amerika. Ik heb voor jou de Limburgse Kovacs. Priceless.

Ja, Kovac is internationaal op de weg aan het timmeren. Onder andere treedt ze op in Servië dit jaar nog, in Roemenië, in Hongarije, Kazachstan, Cyprus. En volgend jaar komt ze pas weer naar Nederland. Dus weet je dat. Maar dan gaat ze ook optreden hoor. Dus 18 januari ergens in Groningen, maar ook in Nijmegen. Maar check het even in je agenda, dan kun je het zo terugvinden. Heb ik een lekkere fijne track van een band. Een band die ook bekend staat als The Time. Ken je dat trackje nog? Het heet Jungle Love. Ga ik hier eens even draaien bij de Jam.

deze track van The Time. Het is eigenlijk ook een plaat waarin Prince mee speelde. Hè? En daar had hij een andere rol, zeg maar. Een andere naam ook. Ik ben even de naam kwijt hoe die zich toen heette. Maar hoe die zich noemde. Maar het was onderdeel van die prachtige nieuwe tour van hem. Dat was Jungle Love. En toch een leuke track weer om te horen. Nou, Paul Hardcastle, genomineerd. Een van de betere instrumentalisten van het Verenigd Koninkrijk. En dat is ook zo. We gaan er even uit voor wat boodschapjes. En dan de nieuwe tracks. Maar ook even het laatste nieuws.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Taalseizoen gaat weer van start bij coherente en ruim 100 geregistreerde fietsongelukken in Ouder Amstel in 5 jaar tijd. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. Op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Oudekerk.

0: elektrische fietsen en fatbikes in Ouder Amstel zijn in die periode zeker 113 keer betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Bij deze ongelukken raakten 53 of meer mensen gewond. In 60 gevallen bleef het bij blikschade. De cijfers die Independent gebruikt omvatten lang niet alle fietsongelukken. Het gaat alleen om ongevallen waarbij de politie aanwezig is geweest. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Daar hebben we niks aan.
2: Ja, wacht nou joh!
1: Zo! Voilà.

Richard X en Kellis. Dat is Richard Kellis. Ze werkten samen aan het nummer Finest Dreams. Een muzieknummer uit 2003. Een unieke mashup van het nummer van de SOS Band natuurlijk. Things Are Made of This. En The Human League. Je kunt het luisteren nu bij Jam FM. Hans van Soest, tweede deel van de Saturday Afternoon Show. En fijne tracks onderweg natuurlijk. Even na 4:30. We knallen vanavond de avond door met allerlei mixes. Dus blijf gewoon lekker daarbij. Ik heb nu die hele fijne track van die oude Chaka Khan en die relatief jonge Snoop Doggy Dogg. Die heerlijke zomertrack. Boogies.

0: Ja, man. Smoke weed every day.
1: Come on.
0: Deze Snoop Dogg. Samen met die brave Chaka Khan. Oh ja, braaf, dat weet ik helemaal niet. We hebben Jody Wanley voor je. En Dancer.

Ze heeft een soort EP uitgebracht. Dus zeg maar zo'n kleine LP. Zo noemen we dat vroeger mensen. LP, langspeelplaat. En daarin staan 8 versies van dit Dancer. Dat is een mooi uptempo nummer van deze Miss Jodie Watley. En die gaat ook maar door, hè. Over mensen die maar doorgaan. Dit is er ook zo eentje, hoor. Tjongejonge, die weet ook niet van ophouden. En hij is goed, zeg. Deze Michael Narada Walden. Let's go, baby, let's go. Dat is de titel van de plaat. Baby, let's go. Bij de Jam.

dus ook een hele fijne outro deze. Best wel lang deze. Van Namrata Michael Wall. Hij is eigenlijk drummer, hè? En daar is hij eigenlijk groot wel mee geworden. Hij heeft ook fantastische nummers gemaakt, hoor. En hij is weer even terug met een plaat die hij in 2022 opnam. Net na corona. Baby, let's go. Oké, let's go. Let's cruise in a little bit, man.

Lekker daar, de baai van Venice. Even voorbij Los Angeles. Ja, ik ben daar ook geweest. Prachtig gebied. Dan ga je lekker cruisen met je cabriolet. Wauw. Will Smith deed het ook. Een aantal jaren geleden. Echt zo'n 90s hit. En nou, was een fijne track deze. We gaan er weer uit, mensen. Dat was het weer. Maar we hebben leuke tracks vanavond nog. Met veel leuke programma's. Dus blijf er lekker bij. Ga ik eruit met de APX. Beetje vals, maar dat is het niet hoor. Zo hoort dat. Ja, tot volgende week.

0: Fellas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer.
0: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
8: Douane vindt 140 kilo crystal meth op Schiphol. En Stadsfonds Amstelveen ondersteunt 42 initiatieven. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft zondag 16 augustus op Schiphol 140 kilo crystal meth onderschept. De drugs werden gevonden in een luchtvrachtzending uit Mexico en waren verstopt in een groot aantal cilinders. Het cargo harkteam Schiphol onderzoekt waar de drugs vandaan kwamen en waar ze naartoe moesten. In het kader van dat onderzoek werd ook een opslagruimte in Amsterdam onderzocht. Dinsdag is een 22-jarige man aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. En het Stadsfonds Amstelveen heeft in 1,5 jaar 42 initiatieven ondersteund die bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige stad. Het gaat om projecten voor onder meer evenementen, groen, cultuur, duurzaamheid en sport. Zo zorgt de groen, verlichting en evenementen voor aantrekkelijkere winkelgebieden. In het oude dorp leverden herbruikbare glazen ruim 80% minder afval op. Het VU-orkest liet meer dan 1000 basisschoolleerlingen kennismaken met klassieke muziek. Ondernemers en organisaties kunnen tot 1 september 2026 nieuwe aanvragen indienen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts. I'm a wonderful thing, baby. En net Phyllis Hyman. You know how to love me. Uit 1979. Het is het vierde studioalbum van Phyllis Hyman. Waarvan de gelijknamige titeltrack uitgroeide tot haar grootste discohit. Deze M. Tune Lucas productie geldt tot op de dag van vandaag als een tijdloze dance classic. Straks voor je 5 Alarm Funk featuring Bootsy Collins. Eerst The Verdict. That's where.

We play the funk. Five Alarm Funk featuring Bootsy Collins. We play the funk. Tot aan de break. Old songs uit 2011 van Betty Wright in The Roots. Over de nostalgische troost die klassieke muziek biedt bij een gebroken hart. Te vinden op het album Betty Wright The Movie. Ik heb ook nog voor je straks Ted Wiley. Zo.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover de hoofd.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Expositie schilderijen van Jaap Leest in het dorpshuis Duivendrecht. En Museum Jan viert 35-jarig bestaan. Mijn naam is Martin Rodenburg. Schilderijen van Jaap Leest is van 24 augustus tot en met 7 oktober te zien in het dorpshuis in Duivendrecht. Leest is al zijn hele leven bezig met creëren. Hij schildert en maakt beelden. De laatste 5 jaar wel meer gericht op de schilderkunst. Hij werkte voornamelijk met acryl en olieverf. Het belangrijke inspiratiebron is het vrouwelijk schoon. Sommige werken zijn uitbundig en kleurrijk. Andere hebben juist een iets desolaats. En wat de kijker precies moet zien, wil Lees niet bepalen. Meer informatie www.jaapleest.com. Museum Jan viert dit jaar zijn 35-jarig bestaan met een overzichtstentoonstelling van Richard Price, een van de belangrijkste glaskunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Vloeibaar Meesterschap is te zien van 7 november tot en met 18 april 2027. De expositie toont voor het eerst een breed overzicht van geblazen en gegoten glaskunst van Richard Price, van vroeger werk tot recente creaties. Hij haalt zijn inspiratiebron uit mens en dier, zoals vissen, paarden, vogels, baby's en kinderen. Daarnaast koestert Price een diepe liefde voor Thailand, zijn spirituele thuis, waar hij sinds 1990 enkele maanden per jaar verblijft en werkt in een eigen studio. Voor meer informatie, museumjan.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.

You Cut Me, featuring Laura Benac en het Danny Foster en Rogue Saturday Night. Straks voor je Funkatomic is Jamie Lewis en Michelle Weeks. Natasha Watts, Mark Evans, dit is

Ride on the Moon, Funkatomic. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Jeslyn Brown schrijft de hit Somebody Else's Sky in 1984 voor het gelijknamige album. In 1997 covert Cece Peniston het nummer. En de versie van Jeslyn Brown doet het vooral goed in de VS. En de cover van Cece Peniston is een dikke hit in Engeland. Ik draai de versie van Jeslyn Brown.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Fastfood in Duivendrecht en Theater de Landing organiseert open dag. Mijn naam is Hans van der Heijden. De berichtgeving dat Duivendrecht een opvallend hoge dichtheid aan fastfoodzaken heeft, zorgde tijdens een uitzending van Jam FM voor verbazing. Jan van der Tol van de Eterij aan het Dorpsplein wijst erop dat fastfood in onderzoeken breder wordt gedefinieerd dan alleen snackbars en cafetaria's. Ook pizzeria's, broodjeszaken, toko's en andere eetgelegenheden waar snel eten wordt verkocht, tellen mee. Rond het Dorpsplein zijn daarvan meerdere voorbeelden. Volgens Van der Tol betekent fastfood bovendien niet automatisch ongezond eten. Ook falafel, pokeballs en sushi kunnen onder de brede categorie vallen. En Theater de Landing organiseert zaterdag 12 september een gratis open dag van 12 tot 5 uur. Bezoekers kunnen kennis maken met de tijdelijke thuisbasis van Schouwburg Amstelveen, die vanwege een grootschalige verbouwing gesloten is. Het programma omvat spoken word van Mesrap, acrobatiek van Tent en een poëtische bijdrage van stadsdichter Wout van Zalen. In de opgeknapte filmzaal zijn filmtrailers te zien. Het Amstelveens Poppentheater presenteert babbelgebak voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders en grootouders. Het theater viert bovendien zijn 60-jarige bestaan. Gratis tickets zijn online te reserveren. Spontaan binnenlopen kan ook, maar vol is vol. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en festival van ontmoeting in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Welzijnsorganisatie Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting. Het weekend staat in het teken van kennismaken, ontmoeten en meedoen aan verschillende activiteiten. Op zaterdag 26 september vindt het festival plaats in Duivendrecht. En op zondag 27 september is Oude Kerk aan de Amstel aan de beurt. Tijdens beide dagen zijn er diverse activiteiten en workshops. Bezoekers kunnen ook tijdens een kosteloze lunch kennismaken met nieuwe mensen en smaken. Het festival wordt afgesloten met een gezellige borrel. Meer informatie over het programma en de verschillende activiteiten worden de komende tijd bekendgemaakt via de website van Coherente, coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Op zondag.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Bodemonderzoek moet kansen voor aardwarmte in beeld brengen. En wat doet jouw gemeente na de moord op Lisa 1 jaar geleden? Mijn naam is Hans van der Heijden. In september wordt de bodem onder Amstelveen opnieuw onderzocht op de mogelijkheden voor aardwarmte als toekomstige warmtebron voor woningen en bedrijven. Met een 2D-seismisch onderzoek brengen onderzoekers de diepe ondergrond in kaart. Langs de onderzoekslijnen komen meetpunten met grondmicrofoons die tijdelijk op grasvelden, stoepen of weilanden kunnen liggen. Omwonenden kunnen lichte trillingen of geluid horen. Het onderzoek is onderdeel van een scanprogramma in 15 gemeenten en vult een eerder 3D-onderzoek uit 2025 aan. De resultaten moeten laten zien waar geschikte aardlagen liggen. En sinds de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude staat de veiligheid van vrouwen nadrukkelijker op de agenda. NH Nieuws en streekomroepen onderzochten wat de 44 Noord-Hollandse gemeenten sindsdien hebben gedaan. Maatregelen variëren van extra verlichting en gesnoeid groen tot meldpunten, toezicht en slachtofferhulp. In Amstelveen zijn groen gesnoeid en extra straatverlichting geplaatst langs fietsroutes. Onder meer bij Sportpark Overburg en de studentenflats op Uilenstede. Ook andere gemeenten nemen maatregelen. Bij de Holterbergweg in Ouder Amstel, waar Lisa werd vermoord, volgen in het najaar extra maatregelen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Taalseizoen gaat weer van start bij Coherente en ruim 100 geregistreerde fietsongelukken in Ouder Amstel in 5 jaar tijd. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op dinsdag 25 augustus beginnen de taalgroepen in Duivendrecht. En op donderdag 27 augustus begint de taalgroep in Ouderkerk. Bij een taalgroep oefenen de deelnemers samen met andere mensen Nederlands. De taalgroepen vinden wekelijks plaats, maar niet in de schoolvakanties. Er is vooraf wel een intakegesprek nodig. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel opgeven. Voor de tijden en locaties en meer informatie ga je naar coherente.nl. De afgelopen 5 jaar zijn er meer dan 100 fietsongelukken geregistreerd in Ouder Amstel. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Independer. Fietsers en bestuurders van elektrische fietsen en fatbikes in Ouder Amstel zijn in die periode zeker 113 keer betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Bij deze ongelukken raakten 53 of meer mensen gewond. In 60 gevallen bleef het bij blikschade. De cijfers die Independer gebruikt omvatten lang niet alle fietsongelukken. Het gaat alleen om ongevallen waarbij de politie aanwezig is geweest. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Vrijdagavond om 7 uur.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: DJ All Star Fresh
5: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
4: Classic material.
5: Zaterdagavond om 8 uur.
4: The Freak Mix Club.
5: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
6: That's some different shit on a different tip.
5: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
7: Leno Muit.
8: Saturday Soul.
7: Jam FM.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.

periode van afscheid nemen. En ook met deze uitzending is het zover. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Waarschijnlijk ook weer niet live, want dan zit ik op Wolverland. So if you want to join me live, you can check it out.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Douane vindt 140 kilo crystal meth op Schiphol. En de Stadsfonds Amstelveen ondersteunt 42 initiatieven. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft zondag 16 augustus op Schiphol 140 kilo crystal meth onderschept. De drugs werden gevonden in een luchtvrachtzending uit Mexico en waren verstopt in een groot aantal cilinders. Het cargo harkteam Schiphol onderzoekt waar de drugs vandaan kwamen en waar ze naartoe moesten. In het kader van dat onderzoek werd ook een opslagruimte in Amsterdam onderzocht. Dinsdag is een 22-jarige man aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. En het Stadsfonds Amstelveen heeft in 1,5 jaar 42 initiatieven ondersteund die bijdragen aan een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige stad. Het gaat om projecten voor onder meer evenementen, groen, cultuur, duurzaamheid en sport. Zo zorgt de groen, verlichting en evenementen voor aantrekkelijkere winkelgebieden. In het oude dorp leverden herbruikbare glazen ruim 80% minder afval op. Het VU-orkest liet meer dan 1000 basisschoolleerlingen kennismaken met klassieke muziek. Ondernemers en organisaties kunnen tot 1 september 2026 nieuwe aanvragen indienen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.

0: said away goes trouble down the drain. Down the drain. Down
1: the drain. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.

0: Jamix on de komende 60 minuten met 23 swingbeatplaten in een hete mix. Keith Sweat, Larry Lar, Thelma Houston, Heavy D en Aaron Hall, Jeff Red, Ex-Girlfriend, Troop, Guy, Charlie Wilson en Big Daddy Kane komen voorbij. Maar we starten met Portrait en Honey Dip. Heel veel plezier.
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM.
1: Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime.
5: 60.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Goedenavond, we gaan dit uur 25 funky discotracks uit de jaren 80 draaien. Met onder andere Gwen Guthrie, de BB&Q Band, Pretty Poison, Envy, Melbourne Moore, Haywood, Evelyn Champagne King, O'Brien, Stacey Ladislaw, Zep, Michael Jackson, Cool and the Gang en Paul Hardcastle. En de eerste is van Shalimar, A Night to Remember. Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam.
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On. Jam FM.
2: Showtime. 60

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22.

0: Jam.
1: 21 swingbeat knallers in een 60 minuten beatmix in Jammix on het komende uur. Met onder andere Bobby Brown, High Five, Ex-Girlfriend, LB Shore, Pebbles, Mantronics, Today, Jody Watley met Rakim, David Peaston, Rex in Effect en de Nederlandse Carl Linger. Maar we beginnen met Blackstreet en No Diggity.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhof, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam,
3: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
5: Jam Mix On.